0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht, af en toe wel wat wolken.

Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik s'avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

eeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. De maalstroom van de tijd. Kijk naar mijn zoon en voel de pijn hier. Alle drama wat gebeurt. Wat zou ik doen als hij er niet meer was? Ben ik de cirkel ingegaan?

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 20:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: hebben, dan heb jij dat al geleerd.
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot en met. En pliksgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Together in Electric Dream. Wat een lekker begin van een vroege maandagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer maandagmorgen, de derde van de augustusmaand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Local FM. Goedemorgen. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft hebben we alles weer klaarstaan. Ook de playlist is weer gevuld met lekkere hits. Ik zie hier platen staan uit 1977, maar ook uit 1980, 1984, 1971. Dus dat betreft dan wordt het weer genieten. We gaan beginnen.

Gladys Knight en de Pips met Baby Don't Change Your Mind. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 3e van augustus maand. En het is vandaag de Nationale Watermeloendag. En ook de dag van de vriendin.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Attention to Me in plaats van de No Dance in Nine. Met de verjaardagskalender erbij gepakt, zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Nick. Nick Viergever is een profvoetballer, is vandaag 37 jaar geworden. En Michelle Couterns is een zangeres, is vandaag 45 jaar geworden. En Eleri Cairo is een voormalige profvoetballer, is 48 jaar geworden. En Tania Cross is een mezzo-sopraan, is vandaag 50 jaar geworden. En Cindy Pilstroom is een Nederlandse ondernemer en ook een voormalig televisiepresentatrice, is vandaag alweer 56 jaar geworden.

En Kiwi, in plaats van Mr. Mr. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Mannetje van de radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 4 uur Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer, Diesmer Ponstein. En van 6 tot 9 uur Locomotief. Van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Ziedehuis. Een herhaling van zaterdagavond.

0: Give a Little Bit in plaats van Supertram. We gaan nu kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vandaag wordt het snel warm. Rond 12 uur geeft de temperatuur al op sommige plaatsen een tropische waarde van 30 graden aan. In het noorden is het een aantal graden minder heet. Het weerbeeld bestaat uit wolkenvelden en zonnige perioden. Regionaal kan de wolken wat dikker zijn en waardoor de zon afgeremd wordt. Nou, vanmiddag krijgen we met zeer warme luchtstroom vanuit het zuiden te maken. Op een grote schaal wordt het maar liefst 33 graden. In de zuidoostelijke helft van het land kan het zelfs nog heter worden. En hierbij schijnt de zon flink en zijn er lokaal wat wolken te zien. Verder waait de wind uit verschillende richtingen. Zo waait de wind boven het land uit het zuiden en het noorden is de wind oostelijk. In de westelijke kustgebieden krijgen we met een verfrissende briesje van zee te maken. En hierdoor ligt de temperatuur hier op een aangenamer niveau. Dus daar wordt het iets koeler. Ja, tot zover het weer voor vandaag. We pakken straks het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van BZN met Mr. Dan.

Mr. Dan in plaats van BZN. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Blijft het zo warm? Nou, morgen nog 32 graden, dus ook hoge temperaturen. Met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten en een zonnetje erbij. En ook iets meer bewolking als vandaag. En woensdag hetzelfde weertype. Qua temperatuur iets naar beneden, 26 graden. Met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En donderdag 23 graden, een zonnetje erbij. Af en toe bewolking en windkracht 3 uit het westen. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 8, morgen ook een 8. Woensdag een weercijfer 9. En donderdag zelfs een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Ja, zomers weer. We gaan een plaat draaien van Frank op Boeiengroep met Doe Iets. En dan gaan we de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB.

Mississippi, je hoort een plaat van John Phillips uit 1970. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb twee berichten gevonden. Eén uit 2015 in Alphen aan de Rijn vallen twee bouwkranen met brugdeel om op vier huizen, een café en twee winkels en een hond komt daarbij om het leven en er is een licht gewonde. Was in 2015. Ja, dat is alweer zo lang geleden. Ja, ik weet het nog goed. En wat is er nog meer gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Nou, we gaan heel lang terug in de tijd. 1858. De eerste kabeltelegrammen tussen Amerika en Europa. Dat gebeurde in 1858 op deze datum.

0: Monday, Monday. Je hoort een plaat van de mama's en de papa's. Straks na dit programma, dus na 9 uur bij Loco FM. Weer Willem van den Belt op de radio met het mannetje van de radio. En Willem van den Belt draait natuurlijk weer de mooiste zeezender hits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder natuurlijk ook het spelletje. Tenminste, dat denk ik wel dat dat doorgaat. En wat heeft hij nog meer? Natuurlijk ook de vaste items zoals dit.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: Een mooie troedelschijf!
2: Een beetje vrede, een beetje zonne voor deze erde af de wereld.
0: Nicole, en ja, de troedelschijf voor deze dag. Tenminste bij Willem van der Belt en deze plaats.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Het is de alarmschijf. Dat is deze plaats.

0: Access, ook een hartstikke leuke trijt als schijf deze dag. En heeft nog wat meer. Ja, kan niet op.
1: Mi amigo's lieveling.

dat wordt weer hartstikke genieten. Dus bij Willem van der Belt, bij Mannetje van de Radio. Straks bij Local FM, tenminste na 9 uur. We gaan de instrumentale plaat draaien voor deze dag. Doen we dit keer met het Gilde Duo.

De Meulen in Schwarzwald. Ja, een plaat van het Gulden Duo, de instrumentale plaat voor deze dag. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We gaan nog een zomerse plaat draaien uit 1970. Hier is In the Summertime.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: 105.5. Dit is Lou FM. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
7: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Fun Boy 3 met Bananarama. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco in Loevehem op de vroege maandagmorgen, de derde alweer van de augustusmaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuke plaat. Ik zie hier platen uit 1984 staan, 1992, 78, 75. We kijken even naar het laatste blokje. Bakkerij Hendricks en Ad van Horen met Karin, ook leuk. En Arne Jans, dus daar word ik weer genieten. We gaan beginnen.

Hold On My Heart in plaats van Genesis. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 3e van augustus maand. Nou, als ik zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat daar niet wat op. Maar kijk ik verder, dan zie ik dat de 3 augustus is bekend als de Nationale Watermeloendag. En ook de dag van de vriendin. If you change-

Caroline, een plaat van Drukwerk. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Ja, wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met EB, met Egbert Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee, ook met Egbert Bos. En dan van 2 tot en met 6 uur non-stop hits, muziekcarousel. En dan van 6 tot 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koners en Egbert Bos. En dan orgeluur met Maarten Seibel van 7 tot 8 uur. En van aard tot eeuwigheid van 8 tot en met 9 uur. En Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining is op de loco, maar ook op de Loe van 9 tot 10 uur. En dan nachtgedachten met Herman Diepens van 10 tot 11 uur. En van 11 tot en met 12 uur non-stop hits.

0: Love Is All, in plaats van Roger Glover. Ja, de zingende kikker. En daarvoor de Brotherhood of Man. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanmorgen wordt het snel warm. Rond 12 uur geeft de temperatuur al op sommige plaatsen een tropische waarde van 30 graden aan. In het noorden is een aantal graden minder heet. En het weerbeeld bestaat uit wolkenvelden en zonnige perioden. Regionaal kunnen de wolken wat dikker zijn, waardoor de zon afgeremd wordt. Nou, vanmiddag krijgen we met een zeer warme luchtstroom vanuit het zuiden te maken. Op grote schaal wordt het maar liefst 33 graden in de zuidoostelijke helft van het land. En kan het zelfs nog iets heter worden. En hierbij schijnt de zon flink en er zijn er lokaal wat wolken te zien. Verder waait de wind uit verschillende richtingen. Zo waait de wind boven het land uit het zuiden. In het noorden is de wind oostelijk. En de westelijke kustgebieden krijgt met een verfrissend briesje vanuit zee te maken. En hierdoor ligt de temperatuur hier iets op een aangenamer niveau. Nou, vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig en heet. En vooral in het zuidoosten stijgt de kans op een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land blijven de buienkansen bijzonder klein. De buien trekken vervolgens later weer weg. En er volgt een heuse plaknacht met een minima rond boven de 20 graden. En een hoge luchtvochtigheid. Dus ja, er wordt vannacht wat. We gaan een leuke plaat draaien van de straat. Helder als glas. En dan gaan we straks even het weer erbij pakken voor de aankomende dagen.

Helder als glas, een plaat van de straat, zoals de band getiteld van de straat. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken even de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen ook weer een hete dag, 32 graden, iets minder warm als vandaag. Ook iets meer bewolking, maar ook het zonnetje erbij. En de windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Woensdag ook een zonnige dag, af en toe bewolking, 26 graden. Dus qua temperatuur iets naar beneden, iets gunstiger misschien wel. Ja. En de windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En donderdag 23 graden, een lekkere zomerse dag, zonnetje erbij, af en toe bewolking en de windkracht 3 uit het westen. Kijken we naar de weercijfers, vandaag een weercijfer 8, morgen een weercijfer 8, woensdag een weercijfer 9 en donderdag een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers, lekker vakantieweer. Ja, lekker. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB, maar eerst een plaat van de Doobie Brothers.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Malaika gaan praten van Boni M. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1929, was 4,1 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1990, was 33,5 graden. Dus misschien vandaag wel weer een warmterecord. Zomaar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 1950, was 12,5 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 1950, dus hetzelfde jaar, was 34,2 mm. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur. We gaan het laatste blokje starten, het laatste kwartiertje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Annie Jansen, ook Danny Cardo, Ad van Hoorn met Karin en beginnen met Bakkerij Hendricks.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

Ad en Karin met een vrij als een vogel. En Bakker en Hendricks met Hey Bakker, wat wakker. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af. En wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de loco mandje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Dus we gaan straks genieten van het programma van Willem van den Belt. Met mannetje van de radio, ook met de vaste items natuurlijk. En ook met de mooiste muziek die maar kan bedenken. De Zeezender Hits. En bij de Lou gaat Aad Withaar verder met de Studio Elburg. Nou, Aad heeft de bottenschijf weer klaarstaan. Heeft hij ook gevonden, denk ik. Ja, de bottenschijf staat klaar. En ook straks ook de derde helft natuurlijk met EB en ook middagmatinee. Ik wens iedereen nog veel luisterplezier op de beide radiostations. En weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
3: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Op Lou FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: While the rain was falling and the ground turned into mud. Ja, met die woorden begon de Wings. Wings deed deze uitzending van Studio Elburg, Deliver Your Children. En we draaien het niet zomaar. Nee, want ex-Beatle Paul McCartney maakte op 3 augustus 1971 bekend dat hij samen met zijn vrouw Linda, Danny Lane en Danny Sewell de groep Wings heeft opgericht. En daarmee zouden ze een heleboel mooie hits gaan maken. Dit was eentje van hun later uit het jaar 1978. Hele goede morgen. Ja, het wordt weer een hete dag. En we begonnen net over de regen. Die kunnen we natuurlijk wel goed gebruiken hier. Studio Elburg vanuit Bakhuizen, vanuit de meegenomen thuisstudio. De vakantiestudio kan je wel zeggen. Ja, en ik heb Dries vanmorgen niet kunnen beluisteren. Maar ik neem aan dat Dries er vanmorgen wel heeft gezeten. En daarom zeg ik bedankt Dries. De man aan de vroege uren, van de vroege uren. Die tussen 7 en 9 weer met zijn alle weetjes de dag van de Lou hier opende. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar nieuws uit de regio. We draaien ook een heleboel leuke muziek. Veel uit de jaren 60 en 70. Zoals deze van de Beach Boys. Good vibration.

De Bengal en Walk Like an Egyptian. Ja, voor het weer hoef je niet naar Egypte te gaan. Dan kan je net zo goed hier in Nederland blijven. En er zijn waarschijnlijk ook een heleboel vakantiegangers hier in de regio. En die hebben misschien de loe ook wel aanstaan. Nou, dan heb ik een leuk uitje voor je. Ja, niet voor vandaag. Nee, vandaag niet. Vanaf morgen is dat zo. De Kazemat in Elburg gaat in augustus open voor het publiek. De historische kazemat bij de Vispoort in Elburg is tijdens de zomervakantie weer open voor het publiek. Bezoekers kunnen van dinsdag 4 tot en met zaterdag 29 augustus nemen in het bouwwerk. De kazemat maakt deel uit van de oude verdedigingswerken van de vestingstad en behoort tot de oudste nog bestaande kelders van Nederland. De kazemat in Elburg is geopend van 11:30 tot 12 en van 14:30 tot 15:00. Op zondag en maandag blijft de locatie gesloten en de entree bedraagt €1. Nou, dan moet je maar even naar de Vispoort lopen. Als je niet weet waar de kazemat is, dan zie je het vanzelf.

Ja, zo midden in de vakantieperiode is er niet veel nieuws te melden. Ook niet op de radio. Dus we vullen de boel lekker op met lekkere oude muziek. Je hoorde Sweet Caroline van Neil Diamond. Ja, toch een beetje het lijflied van Caroline van der Plas natuurlijk. Hè? Ik heb er nog eentje klaarstaan. Uit dit jaar 1960. Will You Love Me Tomorrow? De Shirelles. Tonight.

heb het weerbericht voor jou. De wind is naar het oosten gedraaid. Er zijn brede opklaringen in de ochtend, waardoor het al snel opwarmt. Het wordt 30 tot 35 graden. Richting de middag neemt de kans op onweersbuien toe. Kijk dan even naar het weer voor dinsdag. Gemiddeld 31 graden in Nederland. Woensdag 26, donderdag 23 en vrijdag 22 graden.

Gisteravond, ja, het was om 6:00 pas begonnen de wedstrijd. De wedstrijd PSV tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Gewonnen door AZ. Het werd 0-4. Ja, en die Meerdink kreeg toch een nare trap in zijn kaak, hè, met de noppen van Veerman. Ja, terecht dat hij eruit moest worden gestuurd. Maar ja, PSV was ook niet meer het PSV van vorig jaar. Hè? Ook niet met die man. Hadden ze toch een betere vuist moeten kunnen maken. Binnenkort ook weer voetbal hier bij de Loe. Want op 15 augustus begint de Veluwe Cup. Een aantal wedstrijden die op de zaterdag, de dinsdag, de woensdag en de zaterdag erop weer worden gespeeld. En de Loe doet daar weer verslag van.

Ik heb nog een berichtje voor je van 3 augustus 1985. Het nudistenkamp bij Paradise Lake in Florida krijgt weer post. De bewoners van het kamp hadden daarvoor wel moeten afspreken dat ze gekleed de post in ontvangst zouden nemen of zich niet in een blootje aan de postbode zouden laten zien.

gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur met Loving Spoonful en Summer in the City. En daarna nog een stuk, ja, heel groot stuk, van Ferrari en Sweet Love.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

vrijdag weer uit Pakhuizen. Ja, ben je nou weer begonnen naar je vakantie? Of misschien wel naar je weekend? Of misschien is dit wel je eerste vakantieweek? Nou, er is weinig nieuws nog te melden hier uit de regio. Daarom gaan we verder met muziek. Met de Hughes Corporation uit 1974, Rock the Boat. En daarna ook nog een hele mooie uit 1960 van de Everly Brothers.

Ja, Rock the Boat van de Hughes Corporation hoorde je. Ik heb nog een berichtje over een boot. Zoveel rook dat het leek alsof de boot in brand stond. Dat was gistermiddag het beeld op het Veluwemeer, waar een melding van een mogelijke explosie de hulpdienst in beweging bracht. Gelukkig zat het verhaal net even anders in elkaar. De KNRM-reddingsboot van station Elburg werd samen met de brandweer van Harderwijk gealarmeerd. En op de plaatsen was al duidelijk dat van brand of explosie geen sprake was. Een losgeraakte koelwaterslang zorgde voor veel stoom. Vanaf het water leek het daardoor of er rook uit de motorruimte kwam, wat de melding van de brand verklaarde. Uit voorzorg werd het vaartuig veilig op sleeptouw genomen naar de Harderhaven. Bij inzet werkten de KNRM, de brandweer, politie en de kustwacht nauw samen. Dankzij de snelle inzet van de hulpdiensten liep het incident uiteindelijk met letterlijk een sisser af. Niemand raakte gewond en de opvarenden konden veilig weer terugkeren naar

Surf City van Jan en Dean. En er staat dus haakjes achter. 1979 version. Dat betekent dat ze ook nog andere versies hebben gemaakt. Ja. Nou, deze die zag ik toevallig in de computer staan. Ik denk, laat hem eens draaien. Ja, als je de tv aanzet, daar is er, ja, naar mijn mening, op dit moment niet zo heel veel aan. Veel herhalingen en toch van die zomerprogrammering. Het is niet echt spectaculair. En een mooie reden om dan eens een keertje uit te wijken naar 192TV. Ja, die zit waarschijnlijk ook op jouw pakket wat je hebt, of KPN of Ziggo hebt. Je kan hem in ieder geval, kan je hem opzoeken. Bij KPN zit je op 113, dat weet ik wel. Daar kwam ik een nummer tegen, uit het jaar 1965. En een Duits-talig nummer van Peggy March heet ze. En misschien voor alle leuke, voor alle Duitse luisteraars die hier in de regio aanwezig zijn, wel leuk om een nummer van Peggy March te draaien. Hier zijn, met 17 had man nog träumen.

Peter Allen en I Go to Rio. Nou, het volgende bericht gaan we niet naar Rio. We gaan gewoon naar het Harde. Want het Harde maakt zich op voor het jaarlijkse dorpsfeest. Op zaterdag 29 augustus staat het dorp opnieuw in het teken van ontmoeting, muziek en gezelligheid. Het evenement brengt inwoners en bezoekers samen voor een sfeersvolle avond waarin het dorpsgevoel centraal staat. Het dorpsfeest is al jarenlang een vaste traditie en biedt de gelegenheid om buren, vrienden, familie en bekenden te ontmoeten. Jong en oud zijn van harte welkom om samen te genieten van een ontspannen en heerlijke avond. De organisatie kijkt uit naar een grote opkomst en nodigt iedereen uit om erbij te zijn. Of u nu de eerste kennismaking is met het dorpsfeest of een jaarlijks terugkerend bezoeker bent, iedereen is welkom om deze unieke sfeer van het Harde te beleven. Wie verzekerd wil zijn van de plaats, doet er goed aan tijdig tickets te bestellen. Samen wordt er opnieuw gewerkt aan een onvergetelijke editie van het dorpsfeest op het Harde. Wordt

CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. Ja, het draait natuurlijk voor. Ja, nee, ik ga je naam niet meer noemen, Tijmen. Nee, dat weet je natuurlijk dat ik voor jou draai en ook voor Wilna en ook voor alle andere CCR-fans hier in de regio. Ik heb trouwens nog een berichtje over een handbike toertocht. Weet je wat een handbike is? Nou, dat zijn voor die mensen die in een aangepaste rolstoel zitten en niet met hun benen trappen, maar met hun handen. Ja, trappen is eigenlijk niet het goede woord, hè? Ik lees het berichtje voor. Op zaterdag 19 september organiseren de buurtsportcoaches van Noord-Veluwe een gezellig en sportieve handbike toertocht door het prachtige landschap van de Noord-Veluwe. De organisatie roept handbikers uit de regio op en daarbuiten om deel te nemen aan deze sportieve dag. De tocht start en eindigt bij Sportpark de Wildzang in Nunspeet en is speciaal bedoeld voor mensen die gebruik maken van een handbike. De deelnemers kunnen kiezen uit een route van 20 of 40 kilometer en onderweg genieten van de mooie natuur en het gezelschap van andere handbikers. De deelname is gratis. De toertocht is geschikt voor zowel recreatieve als sportieve handbikers. Deelnemers kunnen individueel starten tussen 10 en 11 uur of aansluiten bij een gezamenlijke groepstart om 10:30. Op de start- en finishlocaties worden deelnemers ontvangen met een gezellige sfeer en ontvangt iedere deelnemer een leuke herinnering aan deze dag. Nou, kijk even op de website van loermedia.nl, daar zie je waar je moet aanmelden.

en mensen die vragen, waarom zit je nou eigenlijk in Bakhuizen in Friesland? Nou, dochter, schoonzoon en kleinzoon, die hebben een drietal katten en die moeten verzorgd worden. Een mooie gelegenheid voor ons om onze spullen uit Elburg op te pakken en even een dag of 10 richting Friesland te gaan. En doe je daar ook leuke dingen, Aad? Ja, dat doen we, heel leuke dingen. We hebben afgelopen zaterdag zijn we bij de Nationale Vierljep manifestatie geweest. Dat was in het Heideskip, dat is een plaats hier in de buurt. Heel klein dorpje. En daar hebben ze echt een officieel zo'n baan met zo'n schans en met zo'n watertoestand en met zo'n zandbak waar mensen in landen. En daar hebben wij verschillende categorieën hebben langs zien komen. Ze sprongen met 3 schansen tegelijk. Er waren hele tribunes opgebouwd waar je op kon zitten. En het was leuk. Niet iedereen kwam natuurlijk droog over. En we hebben een ontzettend leuke middag gehad. Ja, dat zijn echt van die Friese dingen die je dan moet doen. En natuurlijk ook vorige week ook al bezig geweest bij de intocht van de scootjes die ook in de Lemsterwikke, de feestweek van Lemmer, binnenkwamen. Goed, wij gaan nog een lekker zomers plaatje draaien van Mungo Jerry uit 1970 in de summertime.

Tot zover Studio Elburg vanuit het Friese Bakhuizen. Ja, als het goed is ben ik vrijdagmiddag om 2:00 weer hier. Ik kan niet kijken wie er in de studio zit op dit moment aan de Vrijheidsstraat in de Hans Kooman Studio in Elburg. Nee, nou als het goed is zit Egbert daar en dan gaat hij verder met de derde helft. Met onder andere met het wielrennen en dergelijke. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Loe FM. Dit is Loesport.nl. Het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.

Tree Lopez met If I Had a Hammer. Nou, dat is echt een maandagmorgen nummer natuurlijk. Voor mensen die nog misschien gisteren iets te lang zijn doorgegaan in de time met een wijntje erbij of een biertje. Want het was natuurlijk wel weer voor. Misschien dat die nog een beetje last van hoofdpijn hebben. Vandaar ook dit nummer. Goed, goedemorgen. Welkom in het programma. Het sportgedeelte van de Loe, moet ik zeggen. De derde helft. En vandaag gaan we in de sport kijken naar voetbal. Er is ook alweer gevoetbald om de beker. En om een beker, moet ik zeggen. En wielrennen is er ook geweest. En we hebben nog iets race-informatie over Levi Vlier. In ieder geval genoeg te doen in dit eerste uur. En natuurlijk ook nog wat andere informatie. En niet te vergeten. Ook mooie muziek, want daar zijn we ook natuurlijk voor. Verder in een aankomende uren, zoals u gewend bent op de maandag natuurlijk, het middagmatinee met EB tot en met 2. En wat er allemaal voor de rest gebeurt, dat gaan we straks allemaal even melden hier op dit moment in de Hans Koeman studio.

Steady Day met Tell I To My Heart. En daarvoor Supertramp met Dreamen. Goed, welkom zoals gezegd in het sportprogramma De Derde Helft hier bij Lou FM op maandag 3 augustus alweer. Ja, u hoort het goed. We zitten al in de augustusmaand weer. En ja, ik had een grapje over vertellen. Iemand zei van daar zit weer in de maand, het is augustus. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ik moest er toen wel om lachen. In ieder geval 3 augustus. En dat betekent dat we ook weer vol gas kunnen. Deze maand zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan op vakantie. Of die zijn. Of die moeten nog op vakantie. Of die gaan op vakantie. Morgen. Nee, niet morgen. Zaterdag is het natuurlijk. En volgende week zaterdag. De Black Saturday. Oftewel. De grootste files aller tijden. Naar Frankrijk. Ik las ook nog ergens. Dat het 35 jaar geleden was. Volgens mij. Met de grootste file. Met 144 doden. Goed, ja, soms kun je eronder, kom je er ook niet onderuit natuurlijk. Als je kinderen hebt en je moet in die vakantieperiode vakantie nemen. En dan is het ook druk en ook nog duur. En dat vind ik wel een beetje gemeen. Eigenlijk dat het allemaal duurder wordt in die bouwvakvakantie. Want die mensen kunnen er niks aan doen dat ze kinderen hebben, maar toch gebeurt. Even wat betreft vanmorgen. We zijn vanmorgen begonnen, was ik het nog even vergeten. Aad ook te bedanken natuurlijk, want die was hier met zijn studio Elburg. Aad weer daar vanmorgen van 9 tot en met 11. En daarvoor niet te vergeten Dries Smits. Dries Smit die altijd aanwezig is, heb ik ooit altijd geroepen. Maar ik heb begrepen van Dries dat er toch een kleine onderbreking komt. Kan ook niet anders natuurlijk, want iedereen heeft ook recht op vakantie. En volgens mij heb ik begrepen dat woensdag zijn laatste ochtendspits is voorlopig. Die heeft ook 2 weken vakantie. Hij moet tussendoor nog wel even een polsje geloof ik opereren, het ziekenhuis klein ingreep. Maar in ieder geval, het is 2 weken even Dries Smit uit de running. En dat is ook verdiend natuurlijk na al zijn drukke werkzaamheden hier bij de Lou. In ieder geval vanmorgen wel begonnen in de ochtendspits van 7 tot en met 9. Morgen dus ook, en als het goed is, woensdag dacht ik ook nog. Nou, mocht u dus morgens wakker worden vanaf donderdag zeg maar. En u denkt, ik heb de verkeerde zender opgezet. Dan is dat niet het geval. Maar de enige wat er dan mist is dat Dries even weg is. Maar uiteraard zal dat ook wel ingevuld worden. Zoals de meerdere programma's hier bij de Loop. In verband met het zomergebeuren. Sommige mensen gaan ook echt op vakantie. Sommigen blijven thuis. Maar in ieder geval iedereen heeft recht op een paar dagen vrij. En er wordt wat gewisseld met mensen en programma's. Dus het kan allemaal variëren in de aankomende weken in de bouwvakvakantie. Maar zoals gezegd, zeker weten dat Dries even een paar weken lekker zeg maar voor zichzelf heeft. En ergens nergens aan denken, behalve van hemzelf. Nou, dat is mooi. In ieder geval Dries vanaf beterschap al met een kleine ingreep operatie. En we hopen dat het allemaal goed afloopt. Het zal zeker gebeuren. En we geniet van het moment dat je even een paar weken er lekker tussenuit bent.

wie dat nu wat. En inderdaad, dat is op de fiets van Skik. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want we gaan even naar het fietsen toe. Terwijl de Tour de France voor de dames. Tour de France Femme heet dat officieel. Daarvoor was nog even een mooi nummer van Heintje. En dat was mama. En die was natuurlijk voor mijn mama bedoeld. Want die wist dat ik vandaag terugkwam. Na een weekend motorrace in Oost-Duitsland met Levi. En ja, dat moest allemaal snel gebeuren. Lange reizen, weinig slapen. In ieder geval, ze belde vanmorgen op. Zal ik nog even een broodje voor je smeren voor de studio? Ik zei, nou, dat lijkt me een goed idee. Net opgehaald en bedankt ervoor. Ze had nog zelfs een gekookt eitje bij, dus het kan niet meer. Of ik er aan toe kom, dat weet ik niet. Want ik heb het natuurlijk altijd druk in het programma. Maar ik denk dat het tussendoor op eten gaat lukken. Goed, zoals gezegd, we gaan naar de wielrennersport. Ze zit ook in het sportprogramma op dit moment, de derde helft hier bij Lou FM tussen 11 en 12. En hebben het over het wielrennen. En de Tour de France is wel voorbij, maar voor de dames is die nog maar net begonnen, of in ieder geval aan nog steeds bezig, moet ik zeggen. En Lorena Wiebes, die heeft de tweede etappe van de Tour de France voor de dames gewonnen. De 37-jarige renster van SD Works Pro Time was de snelste in de massasprint in Genève. Ja, Genève ligt dan wel niet in Frankrijk, maar het hoort wel bij de Tour de France. Rianne Marcus, die werd na een solo van 40 kilometer vlak voor de finish door haar ingerekend. Voor Wiebes betekent het al de 7e ritzege in de Tour uit haar loopbaan. Ze wielt de leiding in het klassement en voert het puntenklassement aan op de groeiende trui. En toch wees enkele kilometers voor de finish niet alles op Wiebes. Voorafgaand aan de rit van de grote favorieten of ze dat opnieuw zou winnen. Nadat een kopgroepje met de Nederlandse renster Helene Jansen en Anouska Koster op iets meer dan 40 kilometer van de meet op de meet werd binnengehaald, vluchtte Marcus namelijk. En Marcus sloeg al snel een gaatje van zo'n 20 seconden en de voorsprong liep in rap tempo op. Gaatje van Marcus liep zelfs zover dat het een langer dan een minuut opliep en de renster van de Lidl Trek bleef lang uit zicht. Zo'n 10 kilometer voor het einde bleef de voorsprong van ongeveer een half minuut lange tijd tot stand. En met nog 2 kilometer aan bedroeg de voorsprong nog een kwart minuut, waardoor de stunt tot het onmogelijke bleek te horen. Maar voor de 31-jarige Marcus zou het haar eerste zege ooit worden in de grote ronde. Maar het ging dus niet gebeuren. In de laatste 500 meter is Marcus toch ingerekend. Kwamen de sprinters eroverheen. Wiebes moest van vrij ver komen, maar klaarde de klus zeer overtuigend. Haar teamgenoten hebben haar het kruid verschoten in de poging Marcus bij te halen. We hadden vandaag iedereen nodig. Ik moest uiteindelijk de juiste wielen kiezen om het af te kunnen maken. En dat lukte. Dat zegt tenminste Wiebes kort na de ritzege. Marianne Vos die eindigde als derde en de tweede plaats was voor de Italiaanse Elisa Balsoma. Maandag verhuisde Tour de France naar Frankrijk. En de start die is dan natuurlijk in Genève, waar het nu geëindigd is. En de finish die ligt verderop in Poligny. Nou ja, in ieder geval 156 kilometer en Wiebes hoopt dan het geheel te kunnen behouden. Het zal lastig worden, maar we gaan het zeker proberen, zei ze. En de Tour de Femme, dat duurt nog 1 week.

Ja, dat was Play the Game van Queen. En ja, daarvoor was Summertime van de Shakespeare's. En het is inderdaad zomertijd. Hier niet alleen bij de lokale omroep, maar ook in temperaturen. We gaan dat natuurlijk straks er even bij pakken. Want dat gaat sowieso het uitgebreide weerbericht in het programma Middag Matinee met de EEB natuurlijk. Daar hebben we het uitgebreide weerbericht. Maar ik kan nu al vertellen dat het vandaag tussen de 30 en 32 graden en sommige plekken 36 graden geworden. Dus het is tropisch. Maar ik ga straks even een klein tipje van de sluier oplichten zoals Bart dat altijd zegt. Maar we gaan eerst even naar de voetbal, want er werd natuurlijk al gevoetbald. Niet in de regio, ik heb even geïnformeerd, ook bij Aard. Ik zeg Aard is er al bij de voetbal, bij Noord-Veluwe Sport gevoetbald of geoefend. Hij zegt nee, nog niet. De beker en de competitie zijn nog niet begonnen. En de eerste, eerst wordt de 15 tot en met 20 augustus de Veluwe Cup gespeeld. Dat zijn de laatste berichten wat de voetbal betreft in de regio. En dan, ja, als er nog wat meer te melden is daarover, dan horen we dat natuurlijk ook binnenkort hier bij Lou FM. We gaan even naar het voetbal. Is in principe na alle oefenwedstrijden voor iedereen Ajax Feyenoord. Iedereen is aan het oefenen. Alleen er is het ook echt gevoetbald om een prijs. En dat is natuurlijk de Johan Cruijffschaal die altijd gespeeld wordt na het seizoen. Oftewel in het begin van het seizoen, net hoe je het bekijkt. In ieder geval, dat was AZ tegen oftewel PSV thuis tegen AZ. Nou, van tevoren een wedstrijdje waar ik denk dat kan spannend worden. Want alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd en PSV is natuurlijk uiteraard goed. Maar AZ doet het ook niet slecht, want die won de beker, oftewel de schaal moet ik zeggen. En dat was de tweede prijs al in korte tijd, want de KNVB-beker ging ook naar de AZ-jongens toe. En het was heel belangrijk voor AZ, want er was al 13 jaar stonden ze droog wat betreft bekers betreft. Mooie wedstrijd. AZ die speelde fantastisch. En PSV werd eigenlijk een beetje van het veld afgestuurd. Maar volgens Peter Bos is er niks aan de hand. En kan gewoon PSV weer kampioen worden. Nou, of dat allemaal gaat gebeuren weten we niet. Maar in ieder geval, dit was een mooie overwinning. 13 jaar won AZ geen prijs. Zo staat het in de krant. En nu wint het. Winnen er 2 in 4 maanden tijd. En hoe? PSV werd met 4-0 verslagen. AZ kan na de beker nu ook de Johan Cruijffschaal in de prijzenkast plaatsen. En dat is ook een succes van trainer Leroy Echtelt. Ja, die jongens doen het heel goed. Hartstikke mooi daar in Alkmaar. En ook wel eens fijn dat dat soort ploegen een prijs winnen. Of zelfs in dit geval 2 prijzen winnen. Want dan blijft het lekker interessant om naar te kijken.

prachtige dag was van Mieke. En volgens mij hoor ik ook vader Abraham op de achtergrond. In ieder geval, die heeft zeker dit geschreven. Daarvoor Litouwers met I Can See Clearly Now. Dit uit 1982. We hebben het over een prachtige dag. En het is inderdaad maandag sowieso altijd een prachtige dag. En zeker op 3 augustus, want ook hier schijnt de zon bij de Hans Kooman studio. En we gaan even een tipje van de sluier oplichten. Straks natuurlijk het grote weerbericht in het programma Middag Matinee met EB. Maar eerst even kijken, nu alvast. En dat betekent dat we er even een korte shot op halen. En dat betekent dat we kijken waar de temperatuur, die stijgt vandaag naar 34 graden. Minimaal temperatuur zie ik 18 graden. De zon schijnt voor 70% en de kans op neerslag is 20%. Nou, die kans op neerslag die is 20%, maar die kan ik je nu al vertellen. Dat wordt niet voor 6 uur, dus je kunt gewoon rustig met zonder paraplu naar buiten. En als het goed is, misschien vanavond een klein buitje of onweer, maar het stelt echt helemaal niks voor. En misschien is het wel veel te warm om ook het water op de grond te laten komen, want ik denk dat het al verdampt vanwege de temperatuur. 70% dus zonneschijn vandaag. Windkracht 3 komt uit zuidoosten en zoals gezegd maximum temperatuur 34 graden.

Immortality van Céline Dion en de Bee Gees. Dus bekende stemmen van de Bee Gees natuurlijk. Goed, we hebben nog een paar minuten in dit sportgedeelte van de Lou. Oftewel de derde helft hier bij Lou FM van 11 tot en met 12. En we gaan ons opmaken dan voor de klok van 12 uur, oftewel het journaal en de reclameblokjes. En dan komen we natuurlijk bij u terug bij de afdeling middagmatinee met EB vandaag hier tot en met 2. Normaal natuurlijk ook tot 2, maar vandaag zeker. We hebben nog een paar minuten. We gaan nog even een sportdingetje erbij pakken. We hadden net over voetbal al. Er werd al gevoetbald om de schaal. Maar ook hier is er nog wel wat te melden. Buiten dat er nog niet gevoetbald werd, heeft in ieder geval VV Hierde al een conflict. En dat is voor de rechter, moest voor de rechter voor een uitspraak. Omdat de trainer zijn contract opzegde voordat de eerste werkdag begon. VV Hierde krijgt geen gelijk in het conflict met de trainer Carl Aventurien. En de arbitragecommissie van de KNVB oordeelt dat de club en de trainer weliswaar een rechtsgeldige overeenkomst hadden, maar dat de trainer dat hij nog voor zijn eerste dag dat mocht opzeggen. In 2026 bereikte VV Hierde en de trainer mondeling een overeenstemming over een aanstelling voor het seizoen 2026-2027. De club presenteerde hem als nieuwe trainer en hij dacht hiermee de voorbereiding van het seizoen en de samenstelling van de selectie klaar te hebben. En ondertekende contract kwam er uiteindelijk niet. Voordat de arbeidsovereenkomst werd getekend, meldde eerste klasse Unicum op Lelystad zich. En Aventurien die koos ervoor om daar aan de slag te gaan. Dus hij kreeg een beter bod waarschijnlijk. Hierde stapte daarom naar de arbitragecommissie van de KNVB. En de club wilde dat Aventurien zich alsnog aan de overeenkomst hield of een schadevergoeding van €12.000 betaalde. Nou, de commissie stelde vast dat beide partijen in januari al over eens waren over de belangrijkste afspraken zoals functie, duur, contract, salaris en de ingangsdatum. Daar was er volgens de commissie al sprake van een arbeidsovereenkomst. In het eerste concept van het overeenkomst staat ook dat beide partijen het contract tussen thuis mogen opzeggen in achtneming van de wettelijke opzegtermijn. Daardoor mocht de trainer de overeenkomst nog voor zijn eerste werkdag beëindigen en daarom wijst de arbitragecommissie alle verzoeken van VVV Hierde af. Ja, als je voor de rechter moet om te bepalen dat je dan daar gaat trainen, ik lijk denk voor de verstandhouding niet al te best. Maar goed, dat zoeken ze dan ook zelf maar uit. Maar in ieder geval gaat het natuurlijk even om een principe en dat je €12.000 vergoeding wil hebben. Nou, dat is nog een keer te doen. Maar een schadevergoeding. Maar om de trainer weer terug te halen met zo'n soort sferen. Ik denk dat het beter is dat hij dan ook naar Lelystad toe gaat. Goed, we zijn gekomen aan het eind van dit programma van het eerste gedeelte, oftewel het derde helft van de sportafdeling van de Lou. En zoals gezegd, we gaan ons opmaken voor de klok van 12 uur met het nieuws natuurlijk, het reclameblokje en alles wat er voorbij komt. En dan hebben we, zoals gewoonlijk, wat u van ons gewend bent in het programma van middagmatinee, uiteraard nieuws, weer en muziek in het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte gaan we praten met Rini Wolf, daarvoor ook nog regio nieuws. En we gaan het over de racesport, motor en autosport hebben met Rini Wolf en waarschijnlijk ook Levi Vlier. Zo niet, pakken we dat zelf er nog even bij. Ik heb dat vandaag niet opgenoemd in dit gedeelte, omdat het waarschijnlijk straks ter sprake komt en het hoeft niet twee keer. En natuurlijk niet te vergeten, mooie muziek. We gaan eruit en ik zou zeggen tot straks na de klok van 12 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

De zon, de zee en het strand, nou ja, dat is natuurlijk in deze zomerperiode, summertime, zeker het geval. Alleen, ja, het klinkt allemaal leuk, mooi en aardig en lekker. Alleen, het is natuurlijk niet helemaal prettig als het vooral warm blijft en heel erg warm is. En dat is het in Europa. U hebt het natuurlijk zelf al gezien en gemeld. En het is echt een hele warme zomer waarvan natuurlijk ook heel weinig regen valt. Ik heb er net al een bericht van gezien. Het is uitzonderlijke hitte in Europa, wakkert de droogte verder aan. Niet alleen weinig regen, maar ook hittegolven van deze zomer zorgen voor ernstige droogte in Europa. De omstandigheden zijn uitzonderlijk. Dat zien wetenschappers. Klimaatopwarming zorgt ervoor dat de bodem, de rivieren en de waterreservoirs verder uitdrogen. Het is al weken gorddroog in delen van Europa. Tussen april en juni viel er in van Portugal tot Finland minder regen dan normaal. En in onder meer Frankrijk mislukken mogelijke oosten. Ook de scheepvaart wordt geraakt door de lage waterstanden in de grote rivieren. Maar zeker ook als de Rijn en de Donau. Ook de natuur zucht onder de droogte door de bosbranden die dan oprukken. Dat geldt ook voor regio's waar het onlangs nog heeft geregend, concludeerden onderzoekers van het WWA, oftewel de World Weather Attribution. En dat hebben ze naar een nieuwe analyse bepaald. Er is een groep wetenschappers, die 12 landen, die dat samen hebben nagekeken en een rapport van gemaakt. Ook Nederland is hierbij betrokken via het KNMI. De onderzoekers waarschuwen dat de droogte verder gaat dan alleen neerslagtekorten. De hitte is ook een belangrijke factor. Droogte ontstaat steeds meer door gebrek aan regen, steeds meer door warme lucht die verhindert dat de regen in de bodem blijft. Dat legt onderzoeker Dominique Schumacher uit van de Technische Universiteit uit Zürich. Afgelopen maanden waren uitzonderlijk warm, de maanden met hittegolven vroeg in het seizoen en meerdere sneuvelde temperatuurrecords. De omstandigheden lijken niet snel te verbeteren. Ja, en dan de wetenschappers die berekenen hoeveelheid neerslag, bodemvocht en de potentiële evapotranspiratie. Nou, wat dat is weet ik niet, maar in ieder geval, dat is een maat voor de dorst van de atmosfeer. Oh, nou, gelijk uitgelegd. Ook wel het vermogen om het vocht te verdampen. Hoe warmer het wordt, hoe groter die verdamping. Nou, de uitdroging is nu 80 keer waarschijnlijk waarschijnlijker geworden door de klimaatverandering. Verder is de landbouwdroogte, dus dat is een vochttekort in de

Bodem. In West-Europa 5 keer waarschijnlijker dan in de wereld zonder de klimaatverandering. In Oost-Europa is het zelfs 11 keer. Europa's klimaat verandert snel, dat zeggen de wetenschappers van de KNMI. We zien dat water sneller uit de bodems en de rivieren verdampt en dan in de wereld zonder klimaat dan in een wereld zonder klimaatverandering. Daardoor veranderen beheersbare droge periodes in ernstige droogte. Hoe warmer de aarde, hoe ernstiger de situatie, benadrukken de onderzoekers. Ze raden EU aan een gemeenschappelijk droogtebeleid aan. De aanpak van droogteverschil is nu per lidstaat en is niet lang overal verplicht. Nou, volgens mij kunnen we er van allerlei afspraken over maken, maar het weer gaat volgens mij toch zoals het gaat. Maar in ieder geval, ook hier in de buurt, zoals gezegd, hebben we dat ook. Het wordt steeds extremer. Want nergens kun je de gevolgen zo goed zien als op de IJssel hier. En de havens en sluizen die zijn dicht. Schepen hebben het moeite om met te varen. En de woonboten die liggen tegenwoordig op het strand.

0: wassen.
1: Ja, dat was Travassi, die was het wassen. En als hij gaat wassen, dan is het maandag. Want maandag was het natuurlijk altijd wasdag. Of er nog steeds geval is, weet ik niet. Want volgens mij was iedereen elke dag wel een paar handdoeken. Maar vroeger was het traditioneel op maandag wasdag. Ging vaak nog met de hand, later met de wasmachine. Nou, daar hebben wij voor gezorgd dat op de hele Veluwe een wasmachine in huis stond. Dus dat is ook allemaal geregeld. In ieder geval Travassi zong erover. En daarvoor natuurlijk de zon, zee en strand. Ja, bij maandag, zoals gezegd, maandagmiddag matinee. Het begint hier vanaf 12 uur tot en met 2. En we maken dus natuurlijk, we gaan naar het nieuws straks, het weer en natuurlijk mooie muziek. Tweede uur, zoals gezegd, nog wat sports. Met ook regio nieuws sport en ook uiteraard muziek. Maar ook een gesprek met Rini natuurlijk over de race en de motorsport. We gaan het allemaal straks meemaken in het tweede uur. Eerst nog even de programmering van vandaag. Vanmorgen, zoals al eerder vermeld, ook begonnen met Dries Smit. Uiteraard elke dag hier op de radio. Tenminste, ik dacht dat het hele jaar doorging. Maar ik heb begrepen inmiddels van Dries dat er ook een geen eind dan komt. Maar even een kleine pauze. En dat heb ik begrepen vanaf donderdag. Dus ik dacht dat de ochtendspits de laatste was op woensdag. En dan heeft hij even 2 weken vrij af. Dan weet u dat in ieder geval. Mocht u 's morgens om 7 uur de wekker zetten voor de radio, voor de ochtendspits van Dries, dan kunt u dat gewoon even laten zitten. Want u kunt dan zelf ook lekker even uitslapen in de zomervakantie. Vanmorgen dus, zoals gezegd, begonnen met Dries Smit tot en met 9 uur. Daarna was Aad Wit daar ook weer lekker actief on the radio. En of hij nog weer op vakantie gaat, weet ik niet. Maar hij was in ieder geval aanwezig van 9 tot en met 11 met Studio Elburg. Na derde helft, sportprogramma van 11 tot 12 met EB. En nu met middagmatinee tot en met 2. Mooie muziek hebben we dan hierna nog. En dan gaan we naar het programma WWW. Wat willen we weten? En ook hier is het vakantieperiode. Niet dat ik op vakantie ben, maar Rob wel. Rob die is een dagje uit, een avondje weg. Ik weet niet of het vakantie was, maar ik kan ook een verjaardag wezen. In ieder geval hij is even niet afwezig. Aanwezig moet ik zeggen. Ik ben er wel daarna natuurlijk. Maarten Zijm, een orgeluurtje. Dan hebben we om 8 uur van Aard tot Eeuwigheid met Aard Duits. Maar ook hebben we om 9 uur Harry Hollander en Adriaan Brunnik met Toeti. En dat is tot en met 10 uur dan de Herman Diepens. Die komt u lekker in gedachten bijpraten en in slaap laten vallen. Om het programma Nachtgedachten van 10 tot 11. Daarna Easy Listening muziek non-stop. Dat is de programmering van vandaag. En wat we morgen en overmorgen krijgen, gaan we natuurlijk straks even erbij pakken. Dus zeker allemaal blijven luisteren.

Ja, er hoort de regen op de achtergrond. En dat was een nummer van The Doors. En die Riders on the Storm. Maar ja, of het gaat regenen, ik verwacht het niet. We gaan het zeker nu er even bij pakken. Het gaat even om het weerbericht van vandaag en de rest van de week. Goed, het, vanmiddag wordt het volgens vrijwel overal tropisch warm. En dat hebben we natuurlijk zelf ook al in de gaten. We wisten ook wel dat het eraan kwam, maar het is inderdaad een feit. De temperatuur loopt even van 30 graden in het noorden tot 35 graden in het noordoosten. Nee, sorry, zuidoosten moet ik zeggen, dat is natuurlijk logisch. Daarbij staat een zwakke tot matige wind en die komt ook uit zuidoosten. Trek af en toe wat sluierwolken over en soms verschijnt een onschuldige stapelwolk. Maar het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen. Later in de middag kan er langs stranden een frisse zeebries opsteken. Nou, dat is op zich wel lekker. Goede reden om naar het strand te gaan misschien. Vanavond volgt een zeer warme en zonnige zomeravond om 21 uur. Oftewel om 9 uur is het op veel plaatsen nog zomers warm. In het zuiden van het land zelfs nog tropisch warm. In de loop van de avond neemt het zuiden wat bewolking toe. En lokaal kan een onweersbui tot ontwikkeling komen. Vannacht kunnen ook in het midden en het noorden van het land hier en daar onweersbuien voorkomen. Het wordt een broeierige nacht. En de minimumtemperaturen die op veel plaatsen niet onder de 20 graden komen. Dus een pittige warme nacht. Morgen dan begint het met bewolking en is het klam. In het oosten en noordoosten komen wat buien voor en mogelijk met onweer. Elders in het land blijft het grotendeels droog. En vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. De temperatuur loopt weer opnieuw snel op. En richting de middag zal het de temperaturen rond de 30 graden zijn. 'S Middags, dus morgenmiddag, is het op veel plekken tropisch warm en de maximumtemperatuur liggen tussen de 30 en 33 graden. Nou, en aan de Wadden, op de Waddeneilanden is het minder tropisch, want natuurlijk door de luchtvochtigheid en de wind, dan is het daar wat minder warm, maar het voelt wel een beetje benauwd aan. Dat heeft met de luchtvochtigheid te maken. Ook daar zijn wat onweersbuien te verwachten. Morgenavond dan is het vooral in het uiterste oosten nog enkele onweersbuien mogelijk. Maar de meeste pittige buien zijn voor Duitsland bestemd. Ook niet erg. De avond verloopt benauwd en ook dan die nacht koelt het maar langzaam af. De temperaturen die zullen dan 's nachts tussen de 18 en 23 graden zijn. Dus weer een tropische nacht dinsdag. Dan woensdag en donderdag. Woensdag wordt het, komt een stevige wind van 3 tot 6 voor. En die wat minder warme lucht aanvoert. De temperatuur loopt dan uiteen van ongeveer 23 graden in de kust tot 28 graden langs de grens van Duitsland. Daarbij komen nog wat stapelwolken voor. En lokaal kan er nog een stapelwolk uitgroeien tot een bui. Maar de meeste plaatsen blijft het droog. Donderdag wordt het iets koeler, dan is het maximum 20 tot 25 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en lokaal kan er een buitje vallen. Maar niet van noemenswaardige neerslag. Er is opnieuw geen sprake dat er een zware of onweersbui of regenbui aankomt. De watermatige tot vrij krachtige westenwind. Dus donderdag wordt het beter tussen de 20 en 25 graden. En dan gaan we eens even kijken hoe het zaterdag en vrijdag, vrijdag lukt, op lange termijn is vrijdag, dan zal het ook tussen de 20 en 23 graden worden. En dat is een hele mooie temperatuur om bij te werken en ook om andere dingen te doen in de tuin. Maar je kunt natuurlijk ook lekker op het terras zitten.

Ja, de zomer van 69 van Bryan Adams. Daarvoor John & Dean met Surf City. En die heet uit 1963. Dat zijn echt zomerse wereldhits. En vandaar ook vandaag op de radio hier bij Lou FM. Oftewel middagmatinee met EB. We gaan eens even kijken naar het nieuws. We hebben wat tijd en ruimte. Want iedereen gaat natuurlijk aan de lunch. Was ik weer vergeten. Maar goed, het ligt nog steeds klaar. Het broodje pak ik zo even wat de moeders gemaakt heeft. En het gekookt eitje natuurlijk. Maar voor degene die begint met eten nu of een lunchje pakt, zou zeggen iets maken. Voor degene die het gehad heeft, hoop ik dat het gesmaakt heeft. Nou, normaal kunnen we 3 nummers doen van 7 minuten. Maar ja, dan heb ik te weinig tijd om alles te vertellen. Ik kom sowieso niet aan toe wat ik allemaal wil. Dus vandaar dat ik weer snel verder ga met het laatste nieuws. Wat ik hier net binnenkreeg. En dan gaan we even naar Engeland. 5 vrouwen erkend als slachtoffer van moderne slaverij na misbruik door Al-Fayed. Ja. U hoort hem goed, dat is natuurlijk de Harrods-eigenaar in Engeland. Er zijn tenminste 5 vrouwen die door de voormalige Harrods-eigenaar Moyam Al-Fayed zijn misbruikt. Dat zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Engeland formeel erkend als slachtoffer van moderne slavernij. In april maakte de BBC bekend dat Rachel Lowe de eerste vrouw was deze erkenning kreeg. Daarna volgden nog 4 andere vrouwen. Tot nu toe hebben zich 154 slachtoffers gemeld voor een officiële erkenning. Nou, er is nogal wat, dus er worden nogal meer uitspraken verwacht. Vrouwen die zijn slachtoffer geworden van mensenhandel, zoals in de Verenigde Koninkrijk als in andere landen. En in 1 geval vonden de praktijken zelfs binnen Harrods plaats. De erkenning komt via het NRM, dat is een systeem in de UK om slachtoffers van moderne slavernij te erkennen en te helpen. Als iemand een positieve beoordeling krijgt, wordt die persoon officieel gezien als slachtoffer. Volgens juridische experts kan zo'n beslissing helpen bij strafzaken. Zo kan de erkenning verzorgen dat verklaringen van slachtoffers serieus worden genomen. Uit informatie van MP Media blijkt dat een vrouw werd gelokt met een nepbaan bij Harrods. 2 andere vrouwen hadden echte banen en werden tijdens hun werk uitgekozen voor misbruik. Een 4e vrouw werkt als huishoudelijk hulp voor de familie van Al-Fayed. Een van de slachtoffers noemt de erkenning heel belangrijk, dat schrijft de BBC News. Ze zegt dat het schokkend is om zo op het zwart op wit te zien dat de slachtoffer is van mensenhandel en moderne slavernij. De Egyptische zakenman Al-Fayed was van 85 tot 2010 eigenaar van Harrods. Honderden vrouwen hebben daar in de 2023 overleden miljardair beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. Al-Fayed was ook eigenaar van het 5 sterrenhotel in Parijs, moet ik zeggen, in Parijs, Ritz, en de Londense voetbalclub Fulham. De Egyptische zakenman was de vader van Dodi Al-Fayed, die een relatie had met de Britse prinses Diana. En het stel kwam in 1997 om bij een ongeluk in Parijs.

Ja, als je het even niet meer weet. En Vrienden voor het Leven. Nou, dat nummer was speciaal even voor Jeroen. Ik was even met Jeroen samen naar de motorrace in Duitsland. Naar Ostjesleben. In verband met de wedstrijden van Levi Vlier. En nou, we zijn samen op kruis. Het is allemaal goed gekomen. Maar ik kreeg in dit weekend een astma-aanval. En dat was best wel een beetje heftig. Zo heftig zelfs dat hij even naar het ziekenhuis moest. Om daar even opgenomen worden aan de ademanalyseapparaat natuurlijk, maar ook aan de medicijnen om even alles te resetten. En dat is allemaal gelukkig goed gekomen. Ik heb begrepen net dat hij onderweg is weer naar huis toe. Dus hij moest nog even blijven vandaan. En ik moest weer met spoed terug. Dus vandaar dat we even elkaar loslieten. Maar goed, vaders was erbij. En ze zijn onderweg naar Elburg. Dus allemaal goed afgelopen. In ieder geval, deze was voor jou, Jeroen. Dan hebben we natuurlijk nog wat ander nieuws. Ik kreeg net wat, we hebben natuurlijk nu niet meer te maken met de sport officieel. Maar het is, ik vind het wel een sportprestatie tenminste. Als jij lekker gaat zwemmen en je gaat een oversteek maken van Zweden naar Polen. Nou, dat is natuurlijk niet normaal. 55 uur heeft het toch geduurd en die man die komt dood op het strand dan. Ja, dat lijkt me natuurlijk logisch. Een Poolse marathonzwemmer, Bartolomej Kubowski is dat waarschijnlijk, is de eerste mens die ooit de Oostzee overzwom van Zweden naar Polen. Nou, als ik hier de vaag wil overzwemmen, dan is het als wat gebeurt met me. Dus dat staat gevaarlijk. Maar eenmaal als je dan nog zo'n grote zee oversteekt, de Oostzee van Zweden naar Polen, dan vraag ik me af of je wel helemaal goed bent. Maar goed, hij heeft het in ieder geval gehaald. En hij was natuurlijk doodop, is logisch, na 55 uur zwemmen. Dat is nogal wat. Mensen konden het allemaal volgen via de livestream. Dus het was wel spektakel. Maar als het goed is, heeft hij gelukkig alles overleefd.

0: Ja, dat was BSN met Le Frans. En de Frans, ja, daar gaan heel veel mensen naartoe. En vandaar dat ik ook even was aan het kijken was hoe de files zijn op dit moment. En er is nogal veel te doen onderweg. Heel veel mensen gaan die kant op. Zeker naar Frankrijk, maar ook naar Spanje toe. En daar is op dit moment niet al te veel file, zie ik wel. Maar goed, ik ga het dus nog even bijpakken. Maar we gaan in ieder geval ook eerst even luisteren naar onze eigen file-informatie. Oftewel de ANWB. Kijken hoe de stand van zaken in Nederland is.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N301 tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N705. In de richting van Almere is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. Je hebt ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

more than I can say. Ik was nog even kijken naar de laatste nieuwsbericht, oftewel de laatste fileberichten. Maar ik zie wel dat dat een beetje lastig is, tenminste de meeste wegen. Dat moet je op een naam invullen, maar we gaan het even nog in een andere app straks er even bij pakken. En dan gaan we zeker doen, even de tweede uur pakken we nog even de filestand vanaf Europa. Oftewel even opletten als je op pad gaat. Maar het is natuurlijk maandag en vaak heb je dan wat minder problemen als in het weekend. En zeker op de zaterdag, want dan hebben we het over het Black Saturday en oftewel de zwarte zaterdag voor de reis voor de mensen die dan op vakantie gaan. In de zomervakantie vaak naar Frankrijk en natuurlijk Spanje. Nou, ook daar is het erg warm, dus ik zou ook zeker van tevoren eens even kijken hoe het gaat. Want als daar de boel in de fik staat, dan kun je er ook beter niet naartoe gaan. En als het 50 graden is, volgens mij kun je dan ook beter in de koelcel blijven zitten. Goed, we gaan eruit met een laatste nummer van Demis Roussos en dan zijn we straks weer na de klok van 1 uur bij u terug naar het journaal natuurlijk en de weerberichten en zeker de reclameblokjes van de klok van 1 uur. En dan in het tweede gedeelte middagmatinee met EB met Rini Wolf en regionieuws en muziek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N301 tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N705. In de richting van Almere is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. Je hebt ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Blue FM. Middagmatinee met EB.

Ja, dat was de dames Maywood Late at Night. De zomerse klanken van 1980. Welkom in het tweede uur bij Middagmatinee met de EB. Vandaag weer tot twee, zoals gewoonlijk maandag 3 augustus alweer. En we gaan in dit tweede uur uiteraard naar het regionieuws. En ook met Rini praten over de sport. En dan hebben we de race of autosport. En we gaan natuurlijk nog muziek draaien en het lokale nieuws er even bij pakken. We gaan ook nog even naar Frankrijk, wat ik net beloofd heb. Ik heb er nog even nagekeken naar de files, maar het is op dit moment alleen bij de route de Soleil. Een beetje een iets drukkere periode, dat is logisch natuurlijk. Maar lang niet zo druk als op de zaterdagen en op de tolwegen ook. En voor de rest zijn er niet echt schokkende meldingen daar in Frankrijk. Wilt u het helemaal precies weten op uw eigen route? Kijk dan even op de site van de ANWB of van Michelin. En daar kunt u zien of het op uw route ook druk is of file. In ieder geval, zoals gezegd, de maandag is zaak vaak rustiger als in het weekend. Dus het is soms beter om een dagje later te vertrekken. Want anders sta je natuurlijk ook een dag in de file. En dan kom je even snel daar op de locatie aan. En dan begint het natuurlijk al een beetje verkeerd. Vooral als je met z'n allen 24 uur in zo'n auto moet zitten. En je hebt geen airco, wordt het helemaal beroerd. Maar dan is vaak geen goed begin. Goed, wij zijn wel goed begonnen. We zijn natuurlijk vandaag hier zeker goed begonnen met de Louvre. Morgen, zoals al eerder vermeld, met Driesje Smit, daarna Aad Witaan. En dit programma is van Egbert Bos. En daarvoor natuurlijk ook de sportafdeling, de derde helft. We gaan, zoals gezegd, straks nog even naar de sportafdeling. Levi Vlier komt zeker voorbij en hebben we het over de motorrace. Dus blijf luisteren naar Lou FM. Het is weer

0: Ja, hij weet niet hoe dat is, Benny Nijman. En ja, degene die wel weet hoe het allemaal is, dat is natuurlijk niemand minder dan Rini. En als het goed is, hebben we hem nu online. Rini, goeiedag.
1: Ja, goedemiddag, echt.

0: Ja, je bent onder rood en in buitenland, heb ik begrepen.
1: Ja, we zijn onderweg van Osjesleben weer naar Nederland.
0: Oké, okay. En Osjesleben was gisteren al voorwaar dat je nog een dagje langer blijft? Of, want je ging volgens mij niet alleen voor de motorrace.
1: Nee. Het was niet de bedoeling dat ik zou gaan, maar Jeroen ging er wel heen. En ja, die staat niet goed geworden. Astma toestellen en opgenomen. En dat vertrouwt me niet. Dus ik ben gistermorgen heel vroeg met die kant opgegaan. Ja. Dan mocht hij misschien morgen mee naar huis, maar... Wat ik al vermoedde dat het niet zo was. Dus nu net om 11:30 mocht hij weer naar huis toe. Dus we zijn weer onder rood. We zijn bijna al de helft alweer.
0: Nou, dat is mooi. Hoe is het met Jeroen verder nu dan?
1: Nou, zeg het zo maar, Jeroen. Ja, het gaat gelukkig weer de goede kant op weg. Ik voel me gewoon goed.
0: Ja.
1: En het is gewoon de komende dagen even rustig aan doen. En pas op de plaats. En,
0: ja.
1: Even kalm aan.
0: Ja, nou, in ieder geval...
1: Niet te veel roken.
0: Nou, dat kan ook niet, want ik heb jouw cheque meegenomen, dus je kunt ook voorlopig geen cheque meer.
1: Nee, dat klopt. Ik kan ook geen cheque meer zien.
0: Nee, daarom. Even voor de luisteraars, je was met mij mee om daar even te kijken. Ik kreeg toen een zware astma-aanval en was een beetje tricky. Dus op een gegeven moment toch maar even de dokter erbij gehaald. En even ter observatie naar het ziekenhuis gegaan. En dan moest je even blijven omdat er toch iets de zuurstof weer in de longen moest. En ook even bijkomen. Maar dat is allemaal achter de rug. En je hebt nu ontslagbrief gekregen en weer op terugweg naar Nederland.
1: Klopt helemaal. Ja.
0: Verder nog onderzoeken nodig of ga je toch nog even naar de huisarts?
1: Als we het redden, vanmiddag nog even langs de huisarts in Elburg.
0: Okay.
1: Even kijken wat hij zegt en dan waarschijnlijk dat ik wat medicatie meekrijg voor verder natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, nou, dat is in ieder geval weer
1: prettig. Even afwachten wat de huisarts verder zegt.
0: Ja, goed. Nou, goed dat er even naar gekeken wordt nog. Maar fijn dat je weer op de terugweg mag. Want daar in Duitsland in de DDR in een ziekenhuis liggen is ook niks, hè?
1: Nee, daar word je niet vrolijk van. Nee, dat klopt. Dat heb ik nu ook zelf ondervonden. Maar ziekenhuis is nooit leuk. Dus,
0: Nee, klopt. Maar ik was er ook even bij. Maar als ik moet kiezen, ga ik liever naar Isala als daar in de DDR in zo'n ding liggen.
1: Dat klopt. Dat heb jij wel goed. Ja.
0: Maar je net wel zeggen, je kunt er beter helemaal niet liggen, inderdaad.
1: Je kunt er beter helemaal niet liggen, nee.
0: Nou goed, Jeroen, bedankt dat je er even te woord kon staan. En zal even aan je vader vragen of je nog wat van de race gezien hebt. Rini, had je nog iets gevolgd van de race in Osjesleben?
1: Ja, zeker. We hebben zaterdag natuurlijk hadden we Levi ook op de tv in de citybaan natuurlijk. Want dat volgen we allemaal op de voet.
0: Ja.
1: En hij had een goede startplek en een mooie... ging heel mooi, negende, dan weer de achtste. En op een gegeven moment weer negende. Hij liep mooi. Hij had eerst een gaatje naar de kopploeg, maar dan kwam hij toch weer bij. En toen viel er nog twee voor hem, dus toen kon hij zevende worden. En misschien nog wel meer, want hij zat er goed bij.
0: Ja.
1: En toen ging hij onderuit en het was gebeurd.
0: Ja. Ja, dat zit er ook een beetje in, hè. Als je zeg maar naar de top, met de top 5 en je wilt dat echt goed bijhouden, de jongens gaan verschrikkelijk hard. Die is er. Soms denk je wel eens dat de motor opgevoerd is, maar ze rijden gewoon twee keer zo hard. En als je daarbij wil zitten, ja, dan is het ook alles of niks. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook met hem over gehad, want soms rijdt hij bij de 12e, 15e plek. We hebben het ook met het team over gehad en ze trainen. We moeten toch kijken dat hij nog iets agressiever kan worden en dan maar boven op de rem. Maar in ieder geval... Ja, dat heeft hij waarschijnlijk iets te letterlijk genomen. Zijn, nou, ik heb liever zeumde dat je zeumde wordt en dan nog in de grindbak valt als 12e of 15e. En je zit met mijn schoonmoeder achterop, zeg maar. Dus, maar dat heeft iets te, is serieus genomen. Hij heeft inderdaad in de grindbak gevallen. Maar dat was race 1 op zaterdag, maar wel laten zien dat hij wat kan. Hè?
1: Ja, dat heb je zeker laten zien. En de zondag, ja, toen ging het ook alweer mis. Want tijdens de kwalificatie voor de race 2... Ja, ging hij ook al even iets te fanatiek van de start, geloof ik. Want, een paar bochten lag hij al op zijn duffen weer. Dus, ja.
0: Denk te koude banden.
1: Ja, misschien iets te gretig. Ja. Dan moet hij ook allemaal nog leren. Dat is
0: daarom. Hij is ook nog jong, hij is net 15 geworden en hij mag nog 3 jaar of 2 jaar in deze klasse rijden. Totaal 3. Dus het was ook een leerjaar. We willen waarschijnlijk zelf ook iets te veel in het begin. Maar goed, hij ziet er wel in een stijgende lijn als ik het zo zie.
1: Ja, kijk, jullie ook met het hele team zijn er druk mee bezig, ook als er geen race is met sleutelen en dat soort dingen. En dan de hele pubs weer een eind rijden en het werk moet natuurlijk ook weer doorgaan.
0: Ja.
1: Dus gistermiddag moest heel wat gouden boel opruimen, inpakken en weer op huis aan, want vanmorgen ging om 6 uur de wekker weer.
0: Ja. Ja, het is een hele opgave voor het team, maar ja, ze hebben er allemaal graag voor over. En het allemaal maar met één doel om Levi aan de top te brengen. En ja, lukt het dan niet, heb je toch alles geprobeerd, hè?
1: Ja, hij die probeert, dan weet je het ook niet. En, het zou mooi zijn als hij verder komt, zo'n jong talent uit de buurt, uit de gemeente. En dat, dat hoop ik dan wel dat hij nou een stukje verder komt. Ja.
0: Rini, verder nog wat op Race of Motorsport?
1: Ja, volgend weekend hebben we weer motorrace. Dat is in Engeland.
0: Oké.
1: Okay. Dus dan is er in ieder geval weer wat te doen. Ik weet niet of het voetbal ook al begonnen is, maar...
0: Nee, nog niet. Nee.
1: Nee, het scheelt niet zoveel. Maar de Formule 1, dat is pas de 23e, als ik me niet vergeet, op Zandvoort. Dus dat zou moeilijk ook grote schermen ophangen, omdat het allemaal heel duidelijk
0: te zien is.
1: Te zien en te horen is. Dus ja. Dat zal wel... Ook, we hebben al heel wat oranje slingers over natuurlijk van de WK, dus ik kan het boel weer mooi oranje maken.
0: Ja, inderdaad. Die eerste wedstrijd, dat is dus de eerste wedstrijd na de zomerstop of na de bouwvak, zoals we het ook wel noemen.
1: Ja, dat is de eerste weer, ja.
0: Ja, en dat is dus in Zandvoort. Nou, dat wordt...
1: Voor de laatste keer.
0: Ja, nou dat wordt zeker mooi. En de laatste keer zat ook nog over dat het naar TT Assen ging, maar dat geloof ik niet dat het doorging.
1: Nee, dat is voorlopig wel van de baan in ieder geval.
0: Ja. Okay.
1: Er is wel over gesproken en er is ook wat serieus naar gekeken. Maar de kalender zit vol, zeggen ze.
0: Ja.
1: Dus, maar goed, ze zijn in beeld in ieder geval. Dat is wel.
0: Ja. Oké, nou dan wachten
1: we. Het zou mooi wezen natuurlijk, want
0: natuurlijk.
1: Als het net qua infra natuurlijk alles veel beter voor elkaar, veel makkelijker allemaal. Dus dat zou wel mooi zijn als het daar naartoe ging.
0: Oké, nou we wachten het even af en als we dan in de bouwvak, het is ook rustig op dit moment in de zomerperiode. Onderweg ook rustig of kun je gewoon lekker doorrijden?
1: Ja, gistermorgen ging ik om 4:30 weg, toen kwam ik iets harder als nu. En nu een keer 180 aan het denken, dan moet je weer in de anker. Dus het is wel wat drukker geworden in ieder geval.
0: Ja, je moet ook niet hard rijden. Als Jeroen daardoor ook weer een hartinfarct krijgt, krijg je ook niks aan.
1: Nee, dat zal wel meevallen. Kijk, maar ik moet ook zo denken, hoe harder je rijdt, hoe eerder hij weer bij de huis uit is.
0: Ja, oké, dat is ook positief. Ja. Ik hoor het wel, het is weer een gezellige boel en het gaat de goede kant op. Hè? Oké, Rini, nou dan houden we het hier even bij voorlopig. Even nog de groetjes doen. Ik ben er niet al toegekomen, dus ik zou zeggen, knallen er zelf maar even in. En dan gooi je het nummer van Jack Overdrek erachteraan.
1: Nou, helemaal goed. Amanda Bijgen natuurlijk niet te vergeten. De Verweijen Boys. Voorleg, die nou even zonder één chauffeur zit. En de mensen van Kariander bij de firma Allround. En alle luisteraars die momenteel... afgestemd zijn op de loer, draai maar een mooi plaatje voor ze.
0: Ja, gaan we zeker doen. Ik ga nog niet vertellen wat het is. Het is een verrassing natuurlijk. Dat doet Jack altijd goed. 'S Morgens alweer actief met verschillende nummers. Sommige kan ik helemaal niet vinden, maar dan moet ik even een poosje zoeken. Dus het is wel goed dat hij op tijd dat even doorgeeft. Dan heb ik even de tijd. Ik heb hem inderdaad gevonden. En het is William Jans. Die kennen jullie ook wel. Is ook wel eens volgens mij in de Citybar geweest. Want ik heb...
1: Zou best kunnen...
0: Nou, als ik vermeld dat het een soort, zeg maar, stand-up is van Julio Iglesias, dan ken je hem wel, denk ik.
1: Oh, ja. Zeker, die heeft, toen leefde Nan nog, die had al een keer opgetreden, was Nan jarig.
0: Ja, daarom.
1: Die was helemaal geweldig, ja.
0: Nou, dat gaan we doen en we wensen jullie een goede reis. Niet te hard rijden, kijk uit voor de bekeuring en zeker houd de boel op de weg, want anders hebben we de twee in het ziekenhuis, is ook niet de bedoeling. En...
1: Je mag niet eens waar hij wil, dus dat scheelt weer.
0: Ja, maar hij bomt in, komt alleen maar twee ziekenhuis. Schiet ook niet op, hè? Dan moeten we weer naartoe.
1: En eigenlijk niet te vergeten, woensdag weer vestingdagen natuurlijk, hè?
0: De vestingdagen, weer gezelligheid in de stad.
1: Ja, zeker. Okay. Vorige week ook weer gezellig.
0: Nou.
1: Dus we gaan nu weer voor, volgens mij het weer goed, dus... Ja. Met
0: het weer is zeker goed, maar misschien wel iets te warm, maar dan moet je maar gewoon even afkoelen binnen, hè?
1: Dorstig weer.
0: En jullie hebben de airco aan, dus kun je zo naar binnen?
1: Ja, daarom geen probleem. Ja. We zijn in ieder geval Rintintin weer voorbij, echt.
0: Rintintin, ja, daar kwamen we toen ook langs. Dan gingen we even de verkeerde kant op, hè? We vergeten nooit weer waar Rintintin ligt. Oké, nogmaals jongens, goede reis samen. Blij dat Jeroen weer mee terug kan. En doe rustig aan Jeroen en maak er wel van. En ga zeker nog even langs de huisarts. En we spreken elkaar gauw weer en een goede reis samen.
1: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Egbert.
2: Dankjewel.
1: En een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dat was Rini Wolf samen met Jeroen. Onderweg vanaf Duitsland naar Elburg. Dit is We Gaan We Gaan, William Jans, door uitgezocht natuurlijk, Jack Overtrek. De

Ja, Willem Jans met we gaan. En we gaan nog lang niet, want we hebben nog een half uur te gaan hier bij middagmatinee met EB. Dat was de aanleiding van het gesprek van Rini Wolf, die op dit moment met Jeroen onderweg is vanaf Osjesleben naar Elburg. Een dag later als gepland, had te maken met dat nog even een klein onderzoekje het ziekenhuis moest voor Jeroen. In verband met een astma-aanval en had wat te weinig zuurstof in het bloed. En er moest even gereset worden. Dus vandaar even wat infusen. En ze hebben het nu onder controle. En ze zijn weer terug onderweg, zoals gezegd, op de snelweg. Net voor de grens van Nederland. Live in de uitzending hier toch bij Lou FM. Oftewel middagmatinee met EB. En dit nummer Willem Jans werd dus aangeboden door Jack Overtrek. Nou, wat hebben we nog? We hebben natuurlijk nog wat regionieuws. Gaan we zo even nog bijpakken. En we gaan natuurlijk ook luisteren naar muziek. En zoals Rini al zei, er zijn ook de vestingdagen. Die komen er weer aan. Aankomende woensdag, volgens mij de derde keer. Dus er is weer van alles te beleven hier bij Lou FM, maar ook zeker in de stad, oftewel Elburg City.

En het volgende nummer is speciaal voor Jeroen, die zegt aan de herstel is en in de auto zit, zoals al eerder vermeld, vanaf Oost-Ossiesleben naar Elburg. Zijn favoriete groep. Ik denk dat het om de dames gaat, maar misschien ook wel om de muziek. Maar deze voor Jeroen, voor jullie, voor onderweg. Maywood, giving back my love. Yes.

0: Ja, prachtig. Elvis Presley en de American Trilogy. En we gaan even verder naar de files. Ik had het nog even beloofd. Trouwens, daarvoor was Maywood, zoals gezegd. Give Me Back My Love, een nummer speciaal voor Jeroen Wolf. Vanuit het ziekenhuis onderweg terug naar Elburg. En fijn dat het allemaal weer onder controle is. Goed, de files. Ja, we gaan even zo de files nog even bijpakken in Frankrijk. Maar eerst even naar onze eigen centrale. Om eens even te kijken hoe de stand van zaken is. Want ook daar is bij de ANWB natuurlijk heel druk. En dat heeft allemaal te maken met de zomervakantie. We gaan even kijken of we daar contact mee kunnen krijgen en hoe de stand van zaken is.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N301 tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N705. In de richting van Almere is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. Je hebt ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nou, zijn we helemaal op de hoogte. Heel fijn dat ze op maandag ook weer actief zijn. Want meestal op de maandag als ik hier zit, dan probeer ik ook even contact te krijgen met de ANWB. Maar dan weet ik niet of ze dan pas dinsdag beginnen of dat ik te vroeg of te laat bel. Maar vaak is er dus geen of wel of geen contact, moet ik zeggen. En dan is het altijd lastig. Toch altijd fijn om op de radio even te melden als u onderweg bent met de auto. En u hebt ook de autoradio om te kijken waar de files staan. Nou, zo ook natuurlijk richting Spanje. Ik heb even gekeken net. Bij Antwerpen staat het redelijk stil daaromheen. Oftewel heel langzaam rijden. Het verkeer. Er zijn ook 2 files zie ik aan de onderkant. En dat betekent dat je zelf even in de gaten moet houden via de... Ja, de Google of via eigen app of via de navigatiesysteem waar het op dit moment vol staat of druk is of een ongeluk. Want dan kun je er misschien even omheen rijden. Dus Antwerpen, heel erg druk zie ik. Rondom er langzaam rijdt verkeer. Mechelen gaat dan wel. Brussel heeft hetzelfde probleem aan de linkerkant. Oftewel, je kunt om 2 kanten om Brussel heen. In ieder geval richting Sint-Lambrechts. Daar staat het vast. Ook langzaam rijden verkeer en heel veel rood. En dat betekent dat alles vol staat aan die kant. Oftewel, dat is de... Even kijken, de N5 is dat. Dus als u dus vanaf het noorden komt, probeer dan rechts de A12 te langs heen te gaan via Anderlecht, aan de rechterkant van Brussel. En daar is het nog te doen. Nou, zoals gezegd, het is maandag, dus de files vallen wat mee ten opzichte van de Black zaterdagen. Want daar is het natuurlijk vakantieperiode van deze zaterdag en de volgende week. En daar staat echt alles vast. Dan praten we echt over honderden kilometers totaal aan file. Ja, soms kun je niet onderuit. Denk ik soms ook wel eens, ja, waarom rij je dan in? Ga dan even lekker op Veluwestrand zitten met de voetjes in het water. Nou, dat is natuurlijk ook een leuk idee. Maar goed, sommige mensen willen toch echt vakantie vieren met het gezin. En die zijn dan ook natuurlijk afhankelijk van de zomervakantie. En ook op school, dus dat kan het niet anders. Ik zie net ook in Breda, onder Breda, ook een heel groot rode tekens. Dat betekent dat er alles vaststaat vanaf Tilburg. En dat is de A27 onder Breda, is het ook rood. Kan ook zijn als u in de buurt bent dat het dan weer minder wordt. Want dan kan het ook nog naar geel toe gaan. En dat geel betekent dan langzaam rijdend verkeer. Dus nou goed, u moet het zelf ook, zoals gezegd, even in de gaten houden. Want het kan best zijn dat het wat meevalt. En up-to-date te zijn kunt u zelf ook de Googles inknallen. En de ANWB natuurlijk om te kijken als u onderweg bent waar het echt gaat vastzitten. En anders maar even een bakje koffie doen. Bye.

de zonneglazen, oftewel de zonnebril kan ik beter zeggen. Trey Schulman die zong daarover. Daarvoor was het zomertijd van de BZN natuurlijk. En dat is altijd vrolijk. Het is inderdaad zomer, we hadden net ook over de vestingdagen. We krijgen natuurlijk ook nog wel eens wat andere aanvragen. Soms lijkt het net of het alleen over Elburg gaat. En de Louisten natuurlijk voor iedereen. Dus ook voor Doris Spijkert, hallo Henk. Ik werd er wel eens op aangesproken. En ook de laatste keer door Bert Bossenbroek. En die, dat is de man van het zwembad. En dat is natuurlijk nu ook open. Maar die won de prijs. De prijsvraag met de mooie Netorama boodschappentas. En die had het er ook even over. En ik begrijp dat heel goed. Willem die heeft er ook vaak over willen vliegen. Maar als we geen informatie hebben, kunnen we ook niks melden. Dus ik zou ook zeggen vanuit het harde, ga ook even in de pen. En schrijf dan even wat naar redactie. @loomedia.nl. Kunnen we het allemaal meenemen. We zetten het ook zeker allemaal op onze site. En op de informatiepagina's van de lokale omroep. Oftewel Loomedia. Maar ook op VRMG. En dan onder de afdeling het harde. Oosterdorp, Doris Spijk, Elburg. Nou, ik heb er even maar toch een bericht bijgepakt van het harde. En het is wel een beetje op tijd, want het gaat pas over Nederland weer rust. Maar je kunt er niet vroeg genoeg bij wezen. Dus in ieder geval, daar is, wordt het ook groot feest. Dus niet alleen de vestingdagen hier, maar ook op het harde dorpsfeest op 29 augustus. Dus als u dat vast even noteert, dan ga ik even de info erbij pakken. Het harde maakt zich op voor het jaarlijkse dorpsfeest. Op zaterdag 29 augustus staat het dorp opnieuw in teken. Ontmoeting, muziek en gezelligheid. En het evenement brengt bewoners en bezoekers, moet ik zeggen, en inwoners samen voor een sfeervolle avond waarin het dorpsgevoel centraal staat. Dus het is al jarenlang een traditie dat de buren, vrienden, familie en bekenden te ontmoeten. Jong en oud zijn welkom samen te genieten van de ontspanning van een feestelijke avond. De organisatie kijkt uit naar een grote opkomst en nodigt iedereen uit om erbij te zijn. Of het nu de eerste kennismaking is, of het jaarlijk terugkerend bezoek. Iedereen is welkom om de unieke sferen van het harde te beleven. Wie verzekerd wil zijn van een plaats, doet er goed aan om tickets te bestellen. En dan samen wordt er gewerkt aan een onvergetelijke editie van het dorpsfeest op het harde. Allemaal te zien op onze site, zoals al eerder vermeld, op loomedia.nl en op de VRMG-site. Een artikel is geschreven door Jeanette Bruil en u kunt dat allemaal even nalezen. Dus in ieder geval op het harde, ook groot feest.

De Hollandse Nieuwe is inmiddels achter de rug. De eerste vangst en het verkochte vaartje is inmiddels al geweest. Zoals u ook gezien hebt natuurlijk bij de Citybar. De eerste vaartje heeft nog zelfs €5500 opgeleverd voor de goede doelen. Voor de speelgoedbank en natuurlijk de vrienden van het Feithof. Maar ja, daar gaat het niet om. Dat is al geweest. Maar wat ook geweest zou kunnen zijn, is de viskar op de vismarkt. Er is heel veel over te doen geweest. Het is nationaal nieuws zelfs geworden dat Wippe met zijn vertrouwde haringka, die er al meer dan 80 jaar staat. Ja, niet alleen door Wippe natuurlijk bemand, maar in ieder geval zo'n 80 jaar op de vismarkt staat. In ieder geval een trekpleister, oftewel een icoon wat bij Elburg hoort. Dat zou weg moeten in verband met het verbouwen of veranderen van het terrassenbeleid. En door de ophef waarschijnlijk heeft de gemeente toch gedacht, laten we nog eens even naar kijken. Want er is net bekend geworden en het is net geplaatst. Om 11:15 zie ik het bericht op de VRMG-site. Wippe mag met zijn viskar blijven. Daarna valt het doek voor de standplaats. Dat had ik wel verwacht. Dat Wippe gewoon nog even mag blijven tot hij er geen zin meer heeft of niet meer kan. En dan zal de plaats wel niet meer aan een ander vergeven worden. De viskar hoeft dus niet te gaan verhuizen. Volgens de gemeente mag hij op zijn vertrouwde plek blijven, zolang hij zelf actief blijft. Zodra Wippe stopt, dan vervalt de standplaats op de vismarkt, zoals al gezegd. Volgens de gemeente is het direct of een aanstaand vertrek vanwege de nieuwe standplaats blij, is volgens de gemeente geen sprake. Tenminste, dat zeggen ze nu. De positie geldt volgens de gemeente specifiek voor Wippe met zijn huidige kaart. Wanneer hij definitief stopt, dan wordt de standplaats dus op de vismarkt wel opgegeven. Dus een andere ondernemer kan op die plek het niet automatisch overnemen. Nou, volgens de contactpersoon van Wippe, die bij Wippe betrokken is, is er bovendien geen opvolger in beeld. Dus allemaal goed nieuws voor al die mensen die er gereageerd hebben natuurlijk op de actie van de gemeente dat hij weg zou moeten. En er is heel veel ophef over is en gelukkig kan hij voorlopig blijven zolang als hij wil.

Ja, zo is het. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. De voortjes zoeken erover. You have your got your troubles. En dat was zeker voor Wippe Koops. En zoals gemeld, de Wiska mag voorlopig blijven staan, zolang als hij wil. Nou, dat is goed nieuws. We gaan eruit met dit goede nieuws. We gaan er zeker uit vanwege het feit dat we weer naar de klok van 2 uur gaan. En dat betekent dat we ons op gaan maken voor het journaal. Reclameblokjes en alles wat voorbij komt, dan mooie muziek. En als het goed is, ben ik straks om 6 uur weer bij u terug. Zonder Rob. Maar die heeft... een leuke bekomstrijd. Ik dacht een verjaardag. Kan ook vakantie zijn. Ik wens je een hele fijne luisterdag bij Lou FM. En graag tot de klok van 6 uur. Hier bij Lou FM. Blijf luisteren. En een hele fijne dag. Pas op voor de zon. Even insmeren en vetten. Niet te lang erin. Klein siesta uit jou. En dan 3 uur weer. Dan is het beste.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Soesterberg is 1 rijstrook dicht. Vanaf Maarn is de vertraging 10 minuten. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Ergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, luisteraars, welkom in het programma WWW. Wat willen we weten op maandagavond 3 augustus alweer in 2026. Het is voor heel veel mensen vakantie en dat is ook een beetje voor ons het geval. Alhoewel we niet helemaal op vakantie gaan, tenminste ik niet. Maar ik ben ook natuurlijk wel weg en weer terug. Afgelopen weekend nog Osjesleven geweest, gaan we ook zo nog even naar kijken. In verband met de prestaties van Levi, oftewel Moto 4. Voor de rest hebben we nog wat andere informatie. Wippen weer terug op de knip. Dat gaan we ook bespreken met de ondernemersvereniging, met Mirjam. En dat zal rond de klok van 6:30 wezen. En dan hebben we nog wat te melden over de actie Help Alt van de Weg. Dus allemaal nog wel wat onderwerpen genoeg voor een uur programma. En het programma WW, zoals zegt, vakantie. Rob is niet op vakantie, hij is wel even weg. Maar dat had geloof ik weer met familie te maken. In ieder geval, hij kon vanavond niet. En wat dat betreft gaan we dat volgende week wel weer oppakken. Dus vanavond alleen met Egbert Bos. En dat is met een paar onderwerpen wel weer voldoende om een uurtje aan elkaar te praten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.

Anouka en Home Again. Nou, ik ben inderdaad weer Home Again, oftewel weer terug op het huis. En dat betekent dat ik hier ook al zowat de hele dag ben. Vanmorgen al begonnen om 10:00 en tot 2-3 uur het was ik hier. En we zijn even weer terug, zoals u net begrepen hebt, in het programma WW Wat Willen We Weten. We gaan straks nog even kijken natuurlijk wat er nog meer te doen is vanavond. Ook daar is een kleine verschuiving, heb ik begrepen. Alleen, daar heb ik nog geen informatie over. Maar dat, ja, zoals gezegd, dat krijg je nu ook in deze tijd met natuurlijk de zomervakantie. Mensen gaan af en toe een dagje weg of een week of 2 weken. Maakt ook niet uit. Heeft iedereen recht op. En we hebben hier met vrijwilligers te maken. Dat betekent dat we elkaar even moeten invullen. Ja, we gaan dus, zoals ik gezegd, we gaan eerst straks nog even het programma erbij pakken. Want we gaan eerst naar Levi Vlier, de motorcoureur hier in de buurt. Oftewel de gemeenschap van Elburg uit Torenspijk. Afgelopen weekend was dus Osjesleben Duitsland. En dat was een van de laatste wedstrijden, ik moet dat er even bij pakken. Ene laatste wedstrijd volgens mij, ja. Daar gaan we het straks even over hebben. En ook een interview met de verslaggever te

0: Hij draait inderdaad geen racingcar. En zo is het ook natuurlijk, want Levi zit niet in een racingcar, maar die zit op een racemotor. En dat is dit jaar voor het eerst op de grote wielen. Oftewel de Moto 4, de Norton Cup, de Road to the GP. Want hierna komt Moto 3, dan Moto 2 en dan de grote Grand Prix. Moto 4 is dus een opleidingsklasse, een jeugdklasse, juniorklasse moet ik zeggen. Dat betekent dat daar jongens in zitten en meiden ook trouwens. Er zitten ook een paar meiden bij, fantastisch. Die tussen de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar zijn. Na 17 mag dat niet meer, dan moeten ze eruit. Dus in ieder geval een juniorklasse zoals dat genoemd wordt. Met allemaal standaardmotoren, Europese Cup. Voor de list dan natuurlijk dat je als coureur kunt laten zien hoe goed je bent. En dat je dan in beeld komt, misschien bij de grotere teams. Nou, dat is een beetje de opzet wat er gebeurt bij het team van Levi. We hebben daar afgelopen weekend zijn we geweest, Osjesleben. Daar waren twee keer een wedstrijd, 's morgens een kwalificatie, 's middags een wedstrijd en zondag ook hetzelfde. Dus twee wedstrijden, nee, ik moet zeggen twee kwalificaties en twee wedstrijden. We hebben daar ook een verslaggever ter plekke. Die is afgelopen zaterdag ook hier de uitzending geweest bij Noord-Veluwe Sport. En die gaf verslag van de eerste wedstrijd op zaterdag en de kwalificaties ervan. En dat gaan we even laten horen.
1: Egbert, waar ben je?
2: Ik zit in Osjesleben, Duitsland.
1: Is dat nou verder Duitsland in of hoe moet ik dat zien? Waar ligt het ongeveer? Ja?
2: DDR, hè? DDR.
1: Och, jongen. Ja.
2: Vlak bij Magdeburg.
1: Och, jongen. Ja. Dus, maar je bent er niet voor niks?
2: Nee, we zitten hier bij het racingteam van Levi Vlier. Dus even kijken, de vijfde wedstrijd in de Moto 4. Dus dat is de Junior Cup waar de jongens tussen de 14 en 17 jaar mogen rijden. Met allemaal dezelfde motor, 250cc. Dus het belangrijkste is dat dan de goede coureur boven water komt. Dus dat niet met degene met het meeste geld, maar de motoren zijn gelijk. En het is een Europese Cup. En dat is 6 keer, dus de vijfde wedstrijd. En die is net afgelopen.

0: Oké, en hoe is het gegaan?
1: Nou, hij was heel goed getraind. Zevende plek, de bovenwachting. Normaal was het 12, 13.
0: Oké, er zit voorgang uit. Ja, er zit een vooruitgang in.
1: Ja, dat klopt. Hij heeft gisteren goed gereden, we waren de twee nog onderuit gegaan. Dus zevende startplek was het. Vanmorgen moest de kwalificatie. Nu is net de wedstrijd begonnen, 3:30. Klopt dat ik op de achtergrond een beetje muziek hoor?
0: Ja, is dat mooi, hè?
1: Ja, nee, prachtig. Nee, maar ik denk misschien heb ik de radio aan, dus vandaar dat ik even af. Wedstrijd net voorbij, 16 ronde. Het was spektakel. Hij lag dus zevende met de start. En de eerste 9 kwamen de bocht door. En toen lag hij een klein beetje achter. Toen moest hij dus wel even aanpikken met nog een jongen. En dat is gelukt. Dat is de eerste keer dat hij echt in een groep van 10 zit. Ik heb ook een keer gezegd, als je nu gewoon even blijft hangen. En je bent dan op een gegeven moment aan het eind. Dan moet je de laatste bocht nog even meepakken. En dan winnen.
0: Ja, dus.
1: En... Nou, leuk muziek. En op een gegeven moment.
0: Ik zal hem niet zachter zetten.
1: Ja, ik ben helemaal gek van die muziek.
0: Ik zal hem uitdoen, zo beter.
1: Ja, dat lijkt me wel beter. Ja. Want anders heb ik het gevoel dat ik naar de geheime zender aan het luisteren ben.
0: Maar, oh, dan ben je ook een beetje.
1: Ja, dat is ook een beetje. Maar in ieder geval, super prestatie. Hij zat er heel goed bij. Hij lag op een gegeven moment de 12e en toch naar die groep toegereden van de man of 10. Toen vielen er 2 af, die kwamen al tegen elkaar. De eerste 10. En uiteindelijk lag hij op de 7e plek, dus dat ging ook hartstikke goed. En in die groep, de laatste 2 ronden, net 5 ronden voor het einde, knalt hij zelf de bocht uit. Ik weet niet of hij aangetikt was, maar hij is helaas uitgevallen. Maar hij had een mooie positie bij de eerste 10 kunnen hebben. Dat was een echte wereldprestatie. Hij is nog maar net 15, is net 15 geworden. Dus hij mag nog 2 rijden in deze klasse, dus biedt wel mogelijkheden.
0: Ja, zeker. Dat gaat goed.
1: Ja, mooi.
0: Maar Leefje, die zit natuurlijk ook nog aan de school of zo. Maar kan die dat wel combineren allemaal?
1: Ja. Die mag gewoon, dat is met sporters, de sporttalenten, vooral jeugd. Die krijgt dan speciaal onderwijs dat ze zeg maar thuis kunnen online waarschijnlijk de boeken kunnen openen. Maar dat weet ik ook niet precies. Maar het mag zeg maar, er zit een soort regeling op. De sportfederatie heeft dan. En die zorgt er dan voor dat die jongens dus toch blijven studeren, zeg maar.
0: Oké. Maar dit gaat zijn job worden of doet hij het erbij?
1: Dat legt wel een beetje aan hemzelf. Kijk, je hebt de Grand Prix, zeg maar, de MotoGP. Dan heb je de Moto 2 en de Moto 3 en de Moto 4. Nou, hij zit nu in de Moto 4. Nou, als hij goed gaat rijden, dan zou ik bijvoorbeeld... We hebben ook gezegd, we laten dit als een testjaar. Hè. Die jongen die moet vanuit de minibax, van die kleine bandjes naar de grote wielen. Zo noemen ze dat. Nou, dit zijn grote wielen. 250 cc, gaat zo'n ding, gaat ook 250 km per uur in plaats van 140 met zo'n kleinere brommer. Dus dat is even wennen en omschakelen, ook wat wielen betreft. En als hij dat goed doet, dan nogmaals, het zijn allemaal dezelfde motoren, dus dan rijdt hij zich wel een beeld. Dit jaar hadden we dat niet verwacht, omdat er leerjaar is. Maar volgend jaar zal hij ze toch bij de eerste 5 moeten laten zien. Wil hij daar zijn beroep van kunnen maken?
0: Ja. Dat willen ze allemaal natuurlijk, hè? Dus moet je dat best doen.
1: Wel, nee. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar in dit soort klassen kun je wel laten zien wie je bent. Dat is wel mooi, want er heeft dan, als iedereen dezelfde motor geeft en jij hebt meer level standen, dan kun je winnaar worden. En als je winnaar bent, dan ga je zo naar motor 3 en dan kun je naar de motor 2, zoals Colin Fire, die is op dezelfde manier ook uitstappen, is op deze manier begonnen. En die rijdt nu bij zo'n team. En dan kun je er wel van leven, zeg maar. Dan wordt het gewoon allemaal voor je geregeld en betaald. Maar zover is het nog niet. Hij moet eerst maar zorgen dat hij bij de eerste 3 komt volgend jaar.
0: Ja, zo is dat. Maar wat heb jij eigenlijk met de motorsport dan? Hoe kom jij er zo bij?
1: Ja, dat doe ik mijn hele leven al. We zijn al zo vaak kampioen geworden van Nederland. Met Bos Electro Race, met Hans Koopman, Barry Veneman, Harold de Haan. Die zijn allemaal bij mij kampioen geworden. En toen ben ik een tijdje mee gestopt en toen kwam dit talent naar boven door de spijk toen hij een jaar of 6 was. Ik denk, ik moet die mensen even helpen en zodoende heb ik even de boel opgepakt en meegenomen. En samen met Gerard Lekkerk een team eromheen gebouwd, zodat die ouders ook wat minder zorgen hebben. Zodat het wat geld binnenkomt. We gaan trainen in Spanje en zodat de motors gekocht worden. En dan hopen dat hij dit talent boven mag komen. Zo, dus het heeft wel geschiedenis.
0: Ja, zeker. En hij zal bepaalde sponsors hebben natuurlijk, of niet? Want dan kun je,
1: Ja, dat is best wel een beetje lastig, vooral in deze tijd. Kijk, als je de voetbalclub sponsort, dan kun je een bord langs de kant hangen. En dan zeg je tegen de buurman, wat heb jij van het bedrijf? Ja, ik heb een loodgietersbedrijf. Oh ja, mijn bord hangt. Ik zit in de tuinen. Oh, kun je die tuin een keer bij mij maken? En zo gaat dat. Ja. Maar motorsport heb je echt liefhebbers die gek zijn van motorsport, zeg maar. En er zijn gelukkig bedrijven en eigenaren die dat wel hebben. En die gunnen jou, zeg maar, dat geld om te gaan racen voor zo'n jongen. Je moet er wel voor doen. Ik doe ook heel veel presentaties. Maar ik heb natuurlijk heel veel connecties en netwerken. Die ik zelf ook gesponsord heb in mijn leven. Ja, dan gaat het ook heel snel terug. En ik heb altijd gezegd, ik heb liever 100 sponsors van 100 euro. Als één van 10.000. Want als die gaat lopen, heb je niks. En één van 100 is lang blij als je een keer een nieuwsbrief stuurt. En laat melden wat er gebeurd is. Dus het is een beetje spel. Maar het is een gunfactor dat hele sponsor gebeuren.
0: Ja, dat zal ook wel. Want lokale sponsoring zal er weinig wezen. Want bijvoorbeeld als ik een installatiebedrijf heb in Oosterwolde bijvoorbeeld. Dan heb ik eigenlijk niet zoveel aan om bij hem op de motor te staan.
1: Nee, klopt. Dat was bij ons precies zelf. Bosch Electro stond op de motor. We gingen internationaal racen. We mochten 5 keer meedoen aan TT van Assen. Maar er was geen hond die in Assen een televisie ging kopen bij ons. Maar omdat ik er zelf gek van was, zet je een naam erop. Hotel Elburg had nog wel een beetje zin. Er zijn mensen die aan in een hotel gaan slapen. Maar nee, dat heeft soms geen zin. En sommige sponsors die willen ook niet, juist niet op de Kuip. Want die zeggen, hier heb je gewoon 1.000 euro. En moet je het niemand zeggen, want anders krijg je iedereen op visite. Dus,
0: ja, zo is dat. Ja.
1: Dat soort sponsors heb je ook natuurlijk. Maar het is nogmaals een gunfactor.
0: Ja.
1: En als je een schilderbedrijf hebt uit Elburg. Ja, net wat je zegt, die gaat echt niet hier in Duitsland achter de grens... nog een paar kazijnen schilderen.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. Of je moet net een bedrijf hebben met banden of zo, of olie, of dat bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is in deze, soms in de andere raceklassen bij ons was dat wel, kun je nog een beetje kiezen. Maar dit is gewoon standaard vanuit de Dorna-organisatie van de MotoGP en de Moto2 en de Moto3. En die hebben hun eigen vaste leveranciers, dus bijvoorbeeld vaste merkbanden.
0: Oh.
1: Dat betekent dat alle motors dezelfde banden moeten hebben. En ook allemaal dezelfde motorolie moeten gebruiken. Omdat hun daar wel bovenin de contracten mee afgesloten hebben. Met die grote fabrieken, zeg maar.
0: Ja. Heb je zelf een verstand van motoren dan, Egbert? Heb je zelf een verstand van motoren? Zit je dan te knusselen? Of,
1: Ja, nou, ik ben wel bang dat ik dat de zuiger vind. Vergeet, maar nee. Je moet echt wel iemand hebben die ook zo kan tunen. Maar ook een blok uit elkaar kan halen. En dat kan ik in principe wel. Vroeger deed ik dat ook wel met een Kreidler. Maar dit is een hele andere... Hier gaat het echt wel om details. En er zijn ook monteurs voor die er gek van zijn en die dat kunnen. En die hebben er ook bij. Dus nee, ik hoef dat niet te doen. Ik moet meer zorgen dat er wat geld binnenkomt.
0: En ik hoor ze.
1: En dat Levi in beeld komt. Dus,
0: ik hoor je wat racen, of niet? Dan is het weer begonnen.
1: Ja, de volgende klas is weer begonnen. Ja. Ik zit hier vlak aan de pits, in de pits. Dus vandaar dat er een beetje lawaai voorbij kwam. Klopt inderdaad. Maar ja, wat Levi betreft, kijk, ik had er lang ook mee willen stoppen. Ik was er mee gestopt. Maar zo'n jongen die toch uit de buurt komt, zeg maar, in de gemeenschap van Elburg. Ja, dat heeft iets moois, zeg maar.
0: Ja, en hij doet het goed, had je erover dus.
1: Hij doet het goed, ja. Ja, of hij de top gaat halen, dat moet hij volgend jaar bewijzen. Maar zo niet, dan hebben we er wel alles aan gedaan, zeg maar.
0: Dat kun je ook
1: jezelf ook. Ja. Hoef je jezelf ook niks te verwijten. En als het er niet in zit, zit er niet in, maar dan heb je wel alles gedaan. En daarom is dit een hele mooie tussenklasse. En dat iedereen dezelfde motoren hebt. Die jongens zijn ook even jong, hè, tussen 14 en 17. En dat betekent dat je dan gewoon, als je talent hebt, dat je dan kan laten zien wie de beste is. En dan heeft het niet altijd met geld te maken. Of dat je gelukkig dat je sneller een motor hebt als de andere of wat dan ook. Dit is gewoon allemaal standaard. En dat er ook wel van, dat je dan echt, dat hadden ze eigenlijk in de Formule 1 ook moeten doen. Gewoon allemaal dezelfde auto geven en dan kijken wie de beste is.
0: Ja, ja, daar komt het talent naar boven. Ja, inderdaad.
1: Ja. Dus, hij is net 15 geworden, zoals gezegd. Hij is er wel afgevallen dan, maar ik heb gisteren al gezegd, ik heb liever dat hij op de 7e plek eraf valt, als dat hij op de 15e plek rond aan het rijden is met de handen op de rug, maar dat schiet ook niet op.
0: Nee, dat is zo. Hij hoeft nu niet meer te racen, van vandaag niet meer?
1: Ja. Vandaag niet meer, vanmorgen was kwalificatie. We hebben 3 dagen training gehad, of vrije training, zeg maar. Kun je een beetje oefenen. En vanmorgen kwalificatie, vanmiddag wedstrijd, dat is morgen weer precies zo. Morgen vroeg is er ook een kwalificatieronde en dan smiddags de wedstrijd. Het zijn dus in principe 2 wedstrijden.
0: Oh, oké, en dan kom je maandag weer terug?
1: Nee, dan kom ik zondag nacht weer terug, want ik heb de camper verhuurd. Ik moet maandag weg, dus ik moet wel doorgaan.
0: Oh, je bent nu met de camper daar? Ja.
1: Ja. En ik moet maandag natuurlijk radiodag. Dus
0: oh ja, dat is waar ook, ja. Ja. Net meer EB-radio dan.
1: Ja, EB denk met je mee, ja. Nee, het is hartstikke mooi, drie show. Ja. Het gaat goed nu met die jongen nogmaals. Het is jammer dat hij er onderuit gegaan is. Maar ik heb liever iemand onderuit dat bij de eerste 3 zit. Als ze achterin zitten koetsen met de buurvrouw achterop. Dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat is zo. Echt bedankt dat ik even mocht bellen. En ja, morgen nog een plezierige dag en een goede terugreis.
2: Ja, en, ja, dat, zou wel lukken. Ja, dat was een live verslag van zaterdag bij het programma in de motorsport bij Osjes Leven bij Levi Vlier. Zoals u begrepen had, dat was het van zaterdag. Zaterdag had u dus het resultaat gehoord. Zondag heeft hij... wou hij hetzelfde proberen. In ieder geval een hele goede trainingstijd neerzetten. Of kwalificatietijd, moet ik eerlijk zeggen. En dat is niet gelukt. Want ook daar is hij weer onderuit gegaan helaas. En dat betekent dat hij een 20ste startpositie had. Ja, en als je dan op de startrij op de 20ste plek staat, dan kun je niet echt, dan moet je wel heel veel geluk hebben om dan bovenin te eindigen. En dat is dus ook niet gebeurd. Hij kwam niet verder als een 17e, 18e plek. Hij bleef er wel op zitten, gelukkig deze keer. En, maar goed, de agressie zit er dus in. En we gaan ook eens even kijken of dat gaat lukken. Het was ook een leerjaar voor Levi dit jaar. Dat betekent dat we van tevoren gezegd hebben, we doen mee. En hij is de jongste die daar meedoet. Een leerproces met grote wielen en snelheden van 250 km per uur. En dat is niet niks. De laatste wedstrijd is in Nederland, in Assen. Dat is op 20 september. Dus mocht u hem willen bekijken, dan bent u van harte welkom.

Ja, dat is op de haring en in de kar, oftewel de viskar van Wippe Koops. Er is heel veel over gezegd natuurlijk de laatste week ook in de pers. Heeft landelijke pers zelfs nog gehaald. De viskar op de vismarkt die is niet meer, of tenminste die zou moeten verdwijnen voor een herziening van het terrassenbeleid. Tenminste, zo had de gemeente dat in het hoofd. Nou, heel veel commentaar natuurlijk, de hele wereld een rep en roer, want het is natuurlijk ook een erfstuk van de gemeente Elburg om daar die kaart te hebben. Staat al meer dan 70, 80 jaar volgens mij, ook door andere lieden bemand. Dit keer is Wippe nog steeds daar actief in. En die zou weg moeten, dus zoals gezegd, voor op zijn vertrouwde plekje. En is het best wel vreemd dat de gemeente dat bepaalt. Natuurlijk zit er daar contract aan. Heel logisch. Dat weet iedereen. Het houdt een keer op. Maar goed, nu al om hem weg te sturen om wat terrassen te wijzigen, is niet een goede zaak. En de politiek is daar ook allemaal niet over eens. En er is aan de bel getrokken. En niet alleen door de politiek, maar ook door de ondernemersvereniging. En ook de manier waarop natuurlijk. En de woordvoerder. De woordvoerder heb ik net nog even gebeld. Wou niet voor commentaar voorzien. Maar het is ook niet meer nodig. Want inmiddels is besloten dat Wippe gewoon kan blijven. Totdat wanneer hij wil en hij stopt, dan is het ook definitief gestopt. En dat betekent dat er geen nieuwe ondernemer op die plek waarschijnlijk terug mag komen. Goed, we gaan dat even vragen zometeen aan Mirjam. Mirjam van de ondernemersvereniging. Die heeft ook een bezwaarschrift of een brief ingestuurd. Tenminste, heb ik gelezen. En die gaan we even aan de tand voelen. En natuurlijk ook gelijk even vragen. Hoe zit het met de vestingdagen? Het is morgen de derde, geloof ik. En daar gaan we haar ook gelijk maar even over ondervragen. Omdat zij ook in die organisatie zit.

0: Ja, het is feest in de tent volgens Mart Hoogkamer. En of dat zo is, dat gaan we even vragen aan Mirjam. En Mirjam is van de organisatie van de ondernemersvereniging. Zij zit, dat dacht ik, ook in het bestuur. En die gaan we eens even aan de tand voelen hoe het zit met het feest in de tent. Want er is natuurlijk ook feest in verband met dat wippen mag blijven. Goeiedag Mirjam.
1: Goedenavond.
0: Ja. Ja, jullie hebben feest natuurlijk geroepen rondom de Polonaise over de vismarkt dat de viskar mag blijven.
1: Ja, super. Ja, nou dat is mooi dat die vergunning gewoon net zo lang loopt als hij daar wil staan.
0: Ja.
1: Dat is prachtig, ja.
0: Ja, wat was de reden dat hij weg moest, als ik vraag, maar gewoon dat het contract afgelopen was of zo?
1: Nou, de gemeente heeft een heel nieuw standplaatsenbeleid afgelegd. En die gaat over dus de APV, dus over de plaatsen, wat dan voor standplaatsen aangewezen wordt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die heeft daar een herziening in gedaan. En ja, dat is natuurlijk Wippen wist er uiteindelijk zelf niks van af, begreep ik. Dus dat is ook heel slordig natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk niet. Maar dit is eigenlijk gewoon puur gemeentebeleid, zeg maar, die dit zelf creëert. Want het was een beetje, in het interview leek het net alsof de horeca hierachter zat, hè, die dat had aangevraagd.
0: Ja.
1: Daar hebben wij totaal geen invloed op dit soort activiteiten van de gemeente. Dat is puur gemeentelijke en politieke zaken.
0: Ja, het kwam inderdaad zo over dat er een soort nieuw terrassenindeling moet ik zeggen. En dat daardoor de kar in de weg stond. Zo kwam het inderdaad over, maar net wat je zegt, de ondernemersvereniging wist daar niks van en WIP helemaal niet. Maar dan nog even terug over de standplaatsenbeleid. Als we die kar van WIP even vergeten, er zijn toch niet meer standplaatsen in Elburg met een kar of iets?
1: Ja, aan de haven zijn dus standplaatsen gecreëerd. Hè? Er staat nu vishandel van de Linden staat daar.
0: Oh,
1: en daar is volgens mij nog plek voor nog één standplaatshouder. Dus daar kunnen er twee staan voor 2 dagen per week.
0: Ja, ja.
1: En daar zou dus ook, en dat heeft ook te maken met concurrentiegeding. Nou, het is in ieder geval een heel politiek verhaal.
0: Ja.
1: Maar goed, nogmaals, dat is niet ons pakje aan als ondernemersvereniging. Want daar hebben wij eigenlijk geen invloed op wat de gemeente daarin doet. Wij zijn gewoon van het organiseren van leuke dingen in de stad.
0: Ja, ja, ja.
1: En niet van politieke zaken. Nee. Daar hebben wij geen inspraak in.
0: Nee, oké. Okay. Dus het heeft inderdaad te maken met wat kramen die waar ze ook maar staan. In ieder geval, dat is een soort beleid. En daar hangen natuurlijk vergunningen aan. En misschien ook wel datums. En toen hebben ze waarschijnlijk die wippen gelijk even de datum. Je bent al over de datum, wordt er mist op of zo. Hè?
1: Nou kijk, ze mogen dus het is gemeentelijke grond, hè, ook dus de knip, zeg maar, hè, de vismarkt. En dan mogen ze dus wijzigen in plaats van of daar een standhouder mag staan.
0: Ja.
1: En daar hebben ze dus een wijziging in gebracht en ze hebben dat naar de haven verplaatst. Dus dat is eigenlijk de verandering. Ja, en het is natuurlijk heel sneu dat Wippen daar zelf helemaal niks van af is. En, en ook heel, heel vreemd natuurlijk. En dus mooi. Volgens mij was het altijd al aan de orde dat Wippen gewoon zijn tijd uit mag zingen zolang hij daar wil staan.
0: Ja.
1: En het zou mooi zijn als iemand anders dat over wil nemen. Maar het is net zoals dat we geen viswinkel hebben in Elburg. Dat is ook heel jammer. Maar eigenlijk wil ook niemand een viswinkel beginnen of zo'n kraam overnemen. Ik zie nog niet heel veel mensen in de rij staan van, dan ga ik het wel doen. En dat is natuurlijk ook een ding. Hè? We willen het met z'n allen wel, maar wie gaat dat dan doen?
0: Ja. Nou, dat is een hele goeie. Zo denk ik inderdaad ook. Zo roep ik ook altijd. Hè? Want iedereen kan van alles vinden dat het belachelijk is dat er geen schoenenzaak is. Maar je kunt ook vragen, waarom is er geen schoenenzaak? Dus als hij de handen niet kan verdienen, ja, dan komt er hier ook geen schoenenzaak. Dus het is een beetje het kip en het ei. Hè? En dat zelfs dat die kruideniers zeg maar allemaal weg zijn. Zo, ja, het is toch zonde. Maar ja, als iedereen naar de supermarkt gaat, gaan ze vanzelf wel weg. Dus ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Dat denk ik ook. En dat is jammer natuurlijk. En net wat ik zeg, we hebben natuurlijk een viswinkel hier gehad in de stad. Nou, het is jammer dat er niet iemand anders in wil stappen. Maar misschien is dat ook gewoon heel moeilijk om daar je kosten te verdienen. Dus ja, daar staan ze nog niet voor in de rij. Dus voorlopig blijft het zo, denk ik.
0: Ja, dus je zou als denken, de vis wordt duur betaald, kan ze dat uit. Maar blijkbaar is het toch wel lastig om een goede viswinkel te beginnen, denk ik. Want kijk, de vis moet natuurlijk ook duur ingekocht worden. Het is heel veel werk, hè? Heel intensief, zeg maar. Je hebt ook te maken met spullen die over de datum raken. Dus ik denk ook niet dat het heel erg makkelijk is in deze tijd. Maar goed, Elburg is wel de plaats ervoor.
1: Lijkt mij ook niet, nee.
0: Maar het is natuurlijk wel.
1: Lijkt me ook geen makkelijke handel, nee.
0: Nee, nee. Maar goed, Elburg heeft wel de naam. En er komen volgens Rini Wolf, die woont er op de doekje bij die vispoort. Elke dag mensen langs, waar kun je hier paling kopen? Ja, die moet elke dag nee zeggen. Dat is best wel een beetje lastig voor zo'n vis plaats, hè?
1: Ja, heel zeker, heel zeker. Dus als er mensen zijn die een viswinkel willen beginnen, er is gelegenheid zat, maar...
0: Ja, er zijn ook mogelijkheden en locaties zat dus. Goed, maar Wippe kan voorlopig vooruit, ja. En die gaat tot hij zelf de gezin meer hebt. En dan zal die plek ook wel verdwijnen, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, dat verwacht ik wel.
0: Ja, goed. Dan nog even de vestingdagen. Morgen gaan we de derde nemen. Derde is de derde vestingdag, dacht ik, hè?
1: Ja, woensdag is de derde.
0: Oh, sorry, ik ben helemaal in de war. Ik kom net ook terug uit Duitsland.
1: Ben niet zo bedoeld.
0: Voor mij is het elke dag maandag als ik hier zit, dus vandaar. Woensdag, de derde vestingdag. Hoe is het tot nu toe gegaan met de vestingdagen?
1: Nou ja, de eerste dag hadden we natuurlijk regen. De eerste vestingdag hadden we iets regen. Dat was ook heel jammer voor de kleedjesmarkt. Was het niet zo lekker weer. En de tweede was het bloedheet. Dus we hopen dat we woensdag een beetje gewoon een gemiddelde temperatuur hebben.
0: Ja.
1: Dus. Dus maar voor de rest is alles verder soepel verlopen. Okay. En verder geen calamiteiten. Mooi.
0: De eerste keer dat de kleedjesmarkt aangevraagd moest worden. En ook bij de gemeente en er iets voor betaald worden. Is daar nog commentaar of is het juist heel goed verlopen?
1: Ja, dat is een beetje wisselend. Hè? Want we hebben nu zo geregeld dat je dus gewoon kan reserveren een plek. Zodat je dus niet om 6 uur al van huis af moet. Of hè? Want je kunt dus gewoon om 9 uur aankomen. Want het begint om 10 uur. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn. Je haalt niet je spullen helemaal voor niks van zolder. Hè? En je stopt je auto vol en dan kom je hier en is er geen plek meer.
0: Nee.
1: Dat is dus niet. Je kan reserveren. Het kost dan €5. Ja, de ene vindt dat niet leuk. Hij vindt het te veel. En de ander zegt, nou, ik vind het wel heel fijn. Want dan weet ik zeker dat ik niet voor niks kom.
0: Ja,
1: dus een beetje gemengd. Het is iets nieuws. We hebben het een beetje gedaan om een beetje service te verlenen. Zodat je zeker weet dat de plek is.
0: Ja.
1: En dat was een beetje de achterliggende gedachte. En als je daar geen geld voor vraagt, gaat iedereen reserveren en komen ze niet. Dus ja, vandaar dat we daar wat voor vragen, zodat we zeker weten dat er niet zomaar gereserveerd wordt, dat mensen dan alsnog niet komen.
0: Nee, daarom. Nee, dat is een goede zaak. Ik denk ook een goede zaak. Even wennen natuurlijk. En als je een beetje een goede plek hebt en je kunt gewoon lekker om 9 uur gaan zitten. En dan kun je zo die €5 weer terugverdienen. En natuurlijk, het is ook mooie opbrengst voor de gemeente, voor Annemarie.
1: Nee, het is niet voor Annemarie hoor. Dit is gewoon voor de ondernemersvereniging. Maar ja, dat zijn ook wel je kosten aan. Want we hebben de prullenbakken staan. We hebben daar verkeersbegeleiders lopen. En we hebben de andere vrijwilligers staan die zorgen dat er geen auto's in rijden. En dat het ook veilig blijft voor alle kinderen die daar zitten. Hè. Dus daar hebben 3 mensen ook staan. Daarom alles te laten lopen. Dus het is het is niet echt een opbrengst, toch?
0: Nee.
1: Daar werkt niet voor.
0: Ja, de reden dat ik het zei, omdat ik dacht dat de aanmelding inderdaad ook via de gemeente museum moest gaan. Dus via Annemarie. Maar dat,
1: daar gaat het wel via het VVV. Maar dat is pure samenwerking tussen gewoon de ondernemersvereniging en het VVV. Uiteindelijk is het VVV natuurlijk ook, hè, stel je voor je staat op de camping, dan kun je ook zien dat het daar is. En daarvoor doen we het ook via die organisatie reserveren. Het is puur... De samenwerking tussen de ondernemersvereniging en het VVV.
0: Oké, nou mooi. Dan nog even, ik had net over de feest in de tent van Marten Hoogkamer. Is er morgenavond feest weer in de tent of op de tent?
1: Woensdagavond is er een feest. Nou ja, het is de Nederlandse muziek met een DJ.
0: Ik bedoel inderdaad woensdag.
1: Woensdagavond dus. Van 8 tot 11:30 is er weer muziek op de knip.
0: Oké.
1: En dus is inderdaad feest. Overdag hebben we... kunstmarkt, Koos Kunstmarkt is er. Er staan ongeveer 30 kramen met allerlei kunsten. Schilderijen en kunsten, objecten. En onze zwemmer Art Supply staat er ook op de... Hè, onze eigen onderneming hier uit de stad staat er ook met teken en verfbenodigdheden.
0: Okay.
1: Dus gewoon even een ander themaatje, kunst, hebben deze aanstaande woensdag.
0: Oké, nou, lijkt me hartstikke leuk. En het weer wordt in ieder geval goed. Hoop niet dat het zo heel extreem warm is, want dat kunnen we ook niet hebben. Want dan loopt natuurlijk de verf ook zo van de tafel af.
1: Ja, dat is niet handig, nee.
0: Goed, maar het zal vanzelf goed komen. Goed, Mirjam, ik hou je niet langer op. Bedankt dat je even een kort gesprek hier wil hebben voor wat betreft de kar van Wippen. Dat weer in orde is, waar jullie ook je steentje aan bijgedragen om dat te ondersteunen. En natuurlijk heel veel succes met de vestingdagen.
1: Hartelijk dank, Egbert.
0: Oké, graag tot de volgende keer.
1: Doeg.
0: Dat was Mirjam van de ondernemersvereniging Elburg. Die legt even uit wat de bedoeling was met de vestingdagen. En natuurlijk wat er met Wippen gebeurd is. En zoals gezegd, de haringkar komt en blijft voorlopig staan. Totdat Wippen het geen zin meer in heeft. En dan zal het gaan wegraken op de markt. En waarschijnlijk verplaatst worden naar de haven.

Ja, dat was Rick Astley met Cry for Help. En ja, wie ook hulp nodig is, is Aalt van de weg. Geef Aalt een laatste kans. En dat is de oproep van de familie en natuurlijk ook van Aalt zelf. Is al een tijdje aan de gang, ook een soort crowdfunding samensterk voor Aalt. En wat heeft Aalt? Ja, Aalt die heeft een, nou ik probeer het even goed uit te leggen, een aandoening waar hij dagelijks pijn heeft en hij kan alleen nog maar liggen. Nou, waar komt dat door? Hij heeft een bepaalde ziekte, dat heet liquor hypotensie syndroom. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar in ieder geval het heeft te maken met hersenvlies lekkage. Er ontstaat een lek in het vlies en rond de ruggenmerg en het hersenvocht dat lekt dan weg. En ja, er blijft dus daardoor minder hersenvocht over. De hersenen krijgen minder steun en zakken een beetje in. De hersenvliezen en zenuwen komen dan ook op rek. En dan geeft de enige kans... nou ja, voordat ik over... Dat geeft trouwens... Ik zal even nog de klachten erbij halen. Want dat geeft ook klachten zoals hevige hoofdpijn, misselijkheid, ongevoeligheid en licht, voor licht en geluid. Oorsuizen. Heb ik trouwens ook. Ik hoop niet dat het daarvoor komt. Concentratieproblemen en maar 5 minuten kunnen zitten of staan. Dus hij ligt continu. Ik heb begrepen van Aalt. We hebben ook al daar een paar keer aandacht aan besteed. Dat deze lekkage al een paar keer is proberen dicht te... Ja, ik noem het maar plakken. Maar in ieder geval met een zakje van binnenuit. Dat gat dicht zit en dan niet het hersenvocht kan weglopen. Is een paar keer geprobeerd. Niet gelukt. En blijkt dat er ook meerdere plaatsen zijn. Dus dat het ook niet getegen kan houden, gehouden kan worden. Nou, dat kunnen ze dus niet meer in Nederland. En dus contact gezocht met San Francisco. In ieder geval Amerika. En daar is een arts die dat ziet zitten om dat wel allemaal dicht te maken. En daardoor een enige kans is dat dat dan ook gaat lukken. Nou, moet natuurlijk heel veel geld bij komen. Dat is logisch. Vandaar ook de crowdfunding acties geven Aalt een laatste kans. Dat is aardig goed gelukt al, heb ik begrepen. En of ze er allemaal zijn, weet ik niet. Maar Aalt is er volgens mij wel. Ik heb net nog familieleden gebeld. Onder andere William van der Weg, die ook de coördinatie doet, zeg maar, voor de acties. En die zegt dat het goed gaat komen. Of het allemaal binnen is, weet ik niet. Maar de aanvraag is, dacht ik, nu doorgegeven. Dus dat kan zijn dat die op korte termijn toch holen. Want je kunt natuurlijk niet al te lang daarmee blijven wachten. Want dan gaat het zeker niet goed komen. We gaan het even in de gaten houden. We hebben binnenkort ook weer met de familie nog contact. En dan mocht Aalt die kant op gaan, dan gaan we zeker nog even interviewen en anders de familie vragen hoe het allemaal zit. U kunt zelf ook nog even kijken hoe de stand van zaken is en wat ze erover zeggen. En misschien wilt u zelf ook nog doneren. Ga dan even naar Geef Aalt een laatste kans en dan kom je vanzelf op de goede site.

Ja, dat was BZN met Help Me. Een heel mooi nummer toepasselijk. Ook vooral deze onderwerpen. We gaan eruit. Het is weer afgelopen met het programma WWW. Wat willen we weten? Rob die was helaas niet aanwezig. Maar goed, we hebben het wel kunnen redden. En we gaan ons opmaken voor het orgeluur van Maarten Seibel hiernaast. Hierna bedoel ik, moet ik zeggen, tot 8 uur. Dan Van Aerts tot Eeuwigheid. En dan Harry Hollander, als het goed is. Die komen er ook nog allemaal in. Of het programma van Herman Diepens doorgaat, is nog maar de vraag. Hij was onderweg geweest als hij op tijd terugkwam. Dus dat kan zijn dat het niet helemaal goed gaat aflopen. Maar wat wel zeker is, is morgen dat de Drieste weer is om 7 uur. En daarna natuurlijk Bart van Dijk. We wensen je een hele fijne avond nog. En een fijne nacht, zeker een zwoele nacht. En daarom dit nummer van Daan en Winder. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Voor wat het komende orgeluur betreft wil ik met u graag doorbrengen bij het prachtige en indrukwekkende orgel in de Nieuwe Kerk op de Dam van Amsterdam. De organist Bernard Benzimius, die destijds aan dit orgel was verbonden als vaste organist, besteelt voor ons dit orgel in een programma met uitsluitend werken uit het Noord-Duitse barok, die volkomen bij dit orgel passen. Bernard Benzimius opent dan zijn orgelbespeling op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam met van Dietrich Buxtehude te gaan spelen, prelude in D-klein.

Matthias Wickman was ook een organist, componist uit de Noord-Duitse school. Hij leefde van 1621 tot 1674. Dan hoort u nu de koraalbewerking Gelobet seist du Jesu Christus.

Samuel Scheidt, een leerling van de grote Nederlandse organist, componist Jan Pieterszoon Zweling. En Scheidt leefde van 1587 tot 1654. Speelt Bennet Winsemius nu op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam aan Wasserfüßen Babylon.

Over hetzelfde koraal aan Wasserfüße Babylon schreef Johann Adam Reinken, en die is oorspronkelijk geboren in Deventer, en hij leefde van 1643 tot 1723, een grote koraalfantasie. En daar kunt u nu naar gaan luisteren.

Padieter moest de goede nogmaals een klaaglied. Een werk dat u niet zo vaak hoort, maar dat schreef Boekstehoede ter gelegenheid van het overlijden van zijn vader.

Van Dieterboekse Hoede hoort u nu ook een koraalbewerking over Niem van ons Herr du treue Gott. Eveneens gespeeld door Bernard Winsemius op het orgel van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

En dat sluit bij dat Vicemius het orgeluur van vanavond af door te gaan spelen Preludium en Fuga in D groot van Johann Sebastian Bach. En die leefde, zoals je weet, van 1685 tot 1750. En hiermee sluiten we gelijk het orgeluur van vanavond af. Marco van Doren en ik danken u voor het luisteren. Een goede avond verder en hopelijk tot volgende week.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, beste luisteraars, bij een uur van aards tot eeuwigheid. Een uurtje klassieke muziek en we begonnen heel rustig met een gitaarwerk van de Spaanse componist Albéniz. En van Spanje gaan we naar Italië, de barokperiode. U hoort een werk van Frescobaldi. Het is oorspronkelijk geschreven voor altblokfluit met basso continuo. Maar dat laatste wordt ingevuld door het accordeon.

Heel mooi, heel gevoelig. Maar u weet, ik hou van afwisseling. Dus we gaan over naar wat zwaarder werk. Johann Sebastian Bach. Zijn toccata en fuga in D-mineur gaan voor u gespeeld worden door Piet Kay.

Het blijft een majestueus werk. Van de barok gaan we naar de romantiek. En van Duitsland naar Hongarije. En we gaan luisteren naar Franz Liszt. Hij maakte Harmonie du Soir.

gevoelig einde. Van Hongarije gaan we naar Rusland. Igor Stravinsky. Hij componeerde het L'Oiseau de Feu.

vogel tot rust gekomen. We gaan luisteren naar het Panis Angelicus van César Franck. En het wordt uitgevoerd door het Holland Boys Choir onder leiding van Pieter Jan Leuzink.

heb voor de klas dan een arrangement van Rogier van Otterlo op het Stabat Mater Dolorosa van Pergolesi. U hoort Berdien Stenberg op de fluit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het herkenbare geluid van Louis Armstrong aan het begin van deze aflevering van Nachtgedachten met What a Wonderful World. Maar niet de bekende stem van Herman Diepens. Want Herman is helaas vanavond verhinderd. En hij vroeg, wil je nog even wat mooie muziek in de playlist zetten? Nou, heb ik met alle plezier gedaan, Herman. En natuurlijk ook om 11:30 nog een klein stukje cabaret. Geniet van de mooie muziek tot aan de klok van 11:00. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond toe.

0: Oh, ik word er verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè.
1: Oh, verrek, nou zie ik het, het zijn leken.
0: Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd, in Zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het los me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

dag als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk, ja, gezellig. Wat je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

moet u even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou? Ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou? Ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen. Vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je vooruit. Schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, kom er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die, verdullen we frater, heb ik toch twee nonnen overreden.

ik moet even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Ik kan u mee ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur. Dat is een goeie, hè. Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: station.
1: Zet je radio harder voor de beste muziek. De beste muziek. Loop.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden.